0: ongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Tientallen mensen hebben zich gisteren verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de Gelderse gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is vandaag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.
3: Radio M.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Dat klopt. Samen met Marilia en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Zoek je bijvoorbeeld oud-klasgenoten voor een reunie? Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil je aandacht voor een bijzondere tentoonstelling? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en getest. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: ook vroeg uit de veren? Luister dan naar Utrecht is wakker. Elke werkdag vanaf 6 uur zorgen Bob, Anne en Robert-Jan voor een fijne start van je dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten in de app van RTV Utrecht.
0: De beste muziek, een blik op de weg en het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht en luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar verstreken, iets waar ook de Russische president Poetin geregeld op wijst. Maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump vindt ook dat Oekraïne moet stoppen de Russische olieindustrie aan te vallen. Hij denkt dat de dieselprijzen dan weer zullen dalen. Die zijn verdubbeld door de Amerikaanse-Israëlische oorlog tegen Iran. Vrijdag sprak Trump met Poetin af dat Rusland diesel gaat leveren aan de VS. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: anders. Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot en met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze staakten tijdelijk hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Donderdag besloot de Kamer daartoe om op te komen voor de LHBTI-rechten. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de regenboogvlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Volgens de dominee is het een heel christelijk symbool dat de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out festivals en debatten. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyad werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Volgens het ministerie kan zo'n gezamenlijke actie van media die elkaar horen te beconcurreren in strijd zijn met de mededingingswet. Voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehezen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. De Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in de gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out, festivals en debatten. Ajax heeft in eigen huis opnieuw punten laten liggen. De wedstrijd tegen NEC eindigde in 1-1. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer. In de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan, omdat dat land de regering van Jemen helpt om de rebellen terug te dringen. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers van de dierentuin bij Doncaster over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. En voor het eerst wappert vandaag de regenboogvlag bij de Tweede Kamer vanwege Coming Out Day. Ook op de meeste andere overheidsgebouwen wordt de vlag gehesen, maar niet op het gemeentehuis van Oldebroek. Die Gelderse gemeente heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Op een kerk in die gemeente wappert de vlag wel. Verder zijn er op veel plaatsen coming-out-festivals en debatten. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien die stevig kunnen uitpakken, minimaal tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stopten tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis, uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott voor 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn zeker 12 doden gevallen toen een passagiersterminal werd aangevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen, net als afgelopen donderdag. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat het land de regering van Jemen helpt om die rebellen terug te dringen. President Trump vindt dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe president krijgt die bereid is een deal met Rusland te sluiten. De termijn van president Zelensky is al 2 jaar geleden verstreken, maar vanwege de oorlog kunnen er geen nieuwe verkiezingen worden gehouden. Trump wil ook dat Oekraïne stopt met aanvallen op de Russische olieindustrie. Hij denkt dat de dieselprijzen dan zullen dalen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer, in de noordelijke helft van het land veel buien die stevig kunnen uitpakken. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt geregeld de zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
4: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op baalkliniek.nl.
5: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
6: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
7: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
9: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
10: Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social deal, deals die je niet mag missen.

0: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Morgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
3: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen corona, griep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van Bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
4: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
5: Vroeg op zondag met Lisbeth de Moor.

Nog even de Italiaanse sfeer erbij halen. Het is 11 oktober, 8 minuten over 8. En je bent van harte welkom. We gaan Petula Clark zo draaien. Maar jij bent welkom. Fijn dat je erbij bent. Vroeg op zondag. En we hebben veel muziek voor je. Het is 11 oktober. Het wordt steeds ietsje later licht. Toen ik hier aankwam, begon het een beetje licht te worden. Het is de internationale coming-out-dag. De vlag mag uit. Niet overal, maar op heel veel plekken. Wel gelukkig. Het was op Paarse Vrijdag. En er zijn heel wat mensen jarig vandaag, zeg. Prins Constantijn. Wim Daniels, de man van de taal. Edo Brunner, cabaretier. Die woont hier vlak in de buurt. Acteur, presentator. Rick Engelkes, wordt al 67. Acteur, producent. Xander van der Wulp. Mirjam Bakker, vandaag. Jarig, gefeliciteerd. En onze eigen Robert-Jan niet te vergeten. Die is vandaag jarig. Nou, je mag hem best feliciteren, hoor. Via de app Robert-Jan Boy viert vandaag zijn verjaardag. En we horen hem straks. Last but not least dus. Reageren mag via de app van RTV Utrecht. Komende uurtjes fijne muziek, cultuurtips, bericht uit de natuur van Luc Hogestein. Dat vinden wij leuk. Daar houden wij van. Wij gaan dus eventjes inderdaad Petula Clark draaien. Nog wat muziek en dan heb ik wat leuke dingen voor je om te gaan doen.

Family of the Year. Zo heette de band. Zo heette de band. 2014 was dit een behoorlijke hit in Nederland. Ze komen uit Los Angeles. En daarna volgens mij niet meer echt een grote hit gehad hier. Daarvoor uiteraard Downtown Petula Clark. En maak ik je er nog even op attent dat vanaf zaterdag 17 oktober de week van de 60s weer begint. En wij weten dat heel veel mensen dat enorm op prijs stellen. Een week lang alleen maar muziek uit die tijd. Mooie herinneringen. En dan op vrijdag de 23e top 100 van 1966. En kies je favoriete muziek uit de lijst in de app of via de radio mutrecht.nl. Dan maak je kans op 60s koffiemok. Maar dat is later. Nu is het nog heel vroeg op zondag. We gaan dus zo eens kijken. Want ik kreeg veel dingen binnen. Ik koop er straks ook nog een heleboel. We gaan even naar Zeist om te kijken wat daar is. De herfstmarkt. Bij de dorpsboerderij De Brink. Het is de 5e editie van deze lokale markt. Gezellig dagje uit voor iedereen midden in de natuur. En je vindt daar natuurlijk weer de seizoensproducten. Nou, die zijn er nu volop. Lokale duurzame initiatieven. Handgemaakte artikelen. En nog veel meer. Geniet ook van de muziek, hapjes en drankjes. En we hopen van harte dat het een beetje droog blijft. Want dat is natuurlijk wel een beetje een dingetje. Tussen 11 en 4 uur is iedereen welkom op de Brinker Herfstmarkt bij de dorpsboerderij De Brink. We hebben ook een heleboel muziektips. Dat heb ik ook binnengekregen. En de dag begint vroeg hoor met een appeltaartconcert om 10:30 al. Zheng Soen en Annemieke IJzerman. Dus dat is onder andere harp en Michiel Rotrop op de altviool. Neem je mee met bijzondere muziek uit, jawel, China. Met de Chinese cultuurmuziek als inspiratiebron. En dat kun je gaan vinden in Podium Oost in Utrecht. Oudwijker Dwarsstraat 148. Dus het appeltaartconcert, en dat heet dan toepasselijk Chinese appeltjes. En nog een vroege muzikale activiteit in Bilthoven, ook om 10:30. Zin op zondag. De zin van zingen met Madeleine Ingenhouts in de Woudkapel. En Madeleine neemt je mee naar wat zingen met ons kan doen. Ze laat het zien met beelden. En natuurlijk speelt het publiek ook een rolletje. En die Woudkapel, dat is een ontmoetingsplaats voor inspiratie en bezinning. Dat vind je in Bilthoven. Als je interesse hebt, dat is aan de Beethovenlaan nummer 21. Straks meer, onder andere Country in IJsselstein. En nog veel meer, ook een rondleiding in Fort Honswijk. Maar dat straks. Eerst Rita Coolidge en We're All Alone.

felicitatie voor Robert-Jan komt al binnen. Nou, dat mag nog wel wat meer. Hartstikke leuk. Mag ook op onze Facebookpagina, hoor. Mag ook via de app. Robert-Jan is vandaag jarig. En we gaan hem straks nog horen. Eerst heb ik nog een paar leuke dingen voor je. Dus even kijken. Je kan naar IJsselstein, naar het Philco Theater. Daar is vanmiddag Melanie Ryan, onze country-artiest. En haar friends vanmiddag om 2:30. Zij verzorgt echt een hele mooie muzikale voorstelling met altijd weer een gastartiest. Dus daarmee maakt ze duetten. Ze zingen elkaars repertoire. En dat levert natuurlijk weer hele leuke nieuwe dingen op. En in dit geval is dat Tim Don. Zij dagen elkaar uit om een song te doen, ieder uit eigen werk. Vanmiddag, als je het leuk vindt om haar te zien, om 2:30... in het Philco Theater in IJsselstein. Dat is ook een heel leuk, knus theater. Kregen we er een binnen in Fort Honswijk bij Houten, Schalkwijk. Daar is vanmiddag een rondleiding. Het ligt daar schitterend aan rivier de Lek. Volgens mij ben ik er wel eens langs gelopen. Cultuur, historisch en landschappelijk icoon kun je het wel noemen, dat Fort Honswijk. En het is een beetje in het monumentale hart, hè, van het waterlinielandschap. Wat ook heel mooi is, ja, op dit tijdstip met dit weer, weet ik het niet zeker. Aan de andere kant, slecht weer bestaat niet, hè. Slecht kleden erop, dat dan weer wel. Maar goed, als je toch interesse hebt of je het leuk vindt, of als de zon weer even doorkomt. Het is wel het oudste en grootste torenfort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Er zijn rondleidingen, de kosten zijn 4,50 per rondleiding en kinderen betalen 2,50 tussen de 6 en 12 jaar. Wordt verzameld vanmiddag om 2:15 voor het gebouw O of 0 midden op het fortterrein. Nou, nog eentje erbij dan. Eens even kijken. En ze waarschuwen wel, je moet wel hele goede schoenen aandoen. Begint om 2:00 en duurt tot 3:30. Ja, kleine baby's mogen ook mee, maar of het voor die baby's ook leuk is, dat weet ik dan weer niet. Nog meer in Houten, Eddie's zondags disco party met DJ John de Vree vanmiddag om 3:00 in Café Eddie's. Nou, dat is toch ook leuk. Doen wij het nog even een beetje rustig met deze dame. Beetje mysterieus vond ik haar altijd. Grote hits, eind jaren, nou begin jaren 80, begin 80, eind 70. Sade. Nou, je mag hem nog feliciteren, hoor, die Robert-Jan. En straks gaan we het hebben over die paddenstoel, heb je vast van gehoord. Onze Facebookpagina hebben we het er ook over. Vertel ik zo meer over.

0: zijn lekker bezig. Dit zal Thomas trouwens wel zijn, hè? Die mondharmonica. Agda en Monique brachten dit uit Niets doen. Dat is onze nationale nieuwe. En een voorproefje op hun album. Dat is net uitgekomen eigenlijk. De 1. Dat is donderdag verschenen. Juist toen ze begonnen met hun driedaagse tour. Gisteravond de laatste avond in Ziggo Dome. Ja, en ze verkopen maar uit. Het is ongelooflijk. Ze hadden gedacht, 1 avondje Ziggo Dome, dat zijn er 3 geworden. En er zijn natuurlijk grote plannen, heel Amsterdams, om in, dan moet ik het even goed zeggen, in het Olympisch Stadion te gaan optreden. En ze werken ook samen met heel veel andere artiesten. Maan, Typhoon, Guus Meeuwis, nou, noem het maar op. Het gaat de heren weer hartstikke goed. Leuk om toch weer te horen en te zien.
1: Vroeg op zondag. Met

0: blijft toch een geweldig liedje uit 69. Komt ongetwijfeld ook weer voorbij in de week van de 60s. Die we starten op 17 oktober. En dat is een week lang alleen maar muziek uit die tijd. Nu gaan we even naar iets anders. Naar 1979. Dit ken je vast nog wel. Lydia.
1: Lydia keeps my toothbrush in her apartment.

Gene Friedman, ja, kennen wij hem? Hij is een Amerikaanse singer-songwriter en dit was in Nederland wel toch wel zijn bekendste liedje. Gaan we even nog weer terug in de tijd en daarna gaan we naar Robert-Jan. Die was al eerder bij de mogelijke boom van het jaar. Hij denkt mee, je kon daarop stemmen tot gisteren, tot 10 oktober. Maar we vonden het toch wel mooi om nog even terug te blikken, want de afgelopen week was hij bij die boom. Gaan we zo meer van horen? Eerst de Zombies.

0: gaan naar Robert Jon. Afgelopen week was hij natuurlijk weer overal in de provincie. Nou, uiteraard op pad voor Utrecht is wakker, het ochtendprogramma. En tot van vandaag, dus tot en met gisteren, kon je stemmen op de boom van het jaar. Namens de provincie Utrecht doet een cornoelje mee. En die vind je in de kloostertuin van het Utrechts Katharijnenconvent. Het is een boom met een verhaal, want er hangen allerlei naamplaatjes in van overleden, dak- en thuislozen. En daarmee is het een herdenkingsplek die midden in de actualiteit staat. En omdat het aantal dak- en thuislozen groeit, is het helemaal extra actueel. En Robert-Jan was daar al eerder. En dat lieten we ook horen. Maar ging nu nog even terug en ontmoette nu ook ervaringsdeskundigen, dus mensen die zelf dakloos zijn of zijn geweest.
1: En dan staan we weer in de kloostertuin van het Katharijnenconvent. Het wordt langzaam licht. We staan onder het bladerdak van de boom, die een beetje in herfsttooi is. Breed verspreide takken. Ze kunnen ook mooi in bloem staan, bloei staan, heb ik begrepen. Maar ja, nu dus niet. Een tamelijk dun stammetje. En opvallend, die metalen aluminiumkleurige naamplaatjes die erin hangen, met name van dak- en thuislozen die overleden zijn. En terwijl we hier zo staan, is Emmy bezig met een zaklantaarntje om de namen te lezen.
2: Ja.
1: Ja, op zoek naar wie precies?
2: Niels van Ravenstein. Ja.
1: Die moet erin hangen,
2: ja.
1: Zogezegd.
2: Ja.
1: En wat is uw band precies met Niels van Ravenstein?
2: Nou, hij was mijn beste vriend op de eerste plaats. De vader van mijn kind. En we hebben elkaar al leren kennen toen hij 19 was en ik 20. Dus dat gaat al lang terug. Ja. Ergens in 1988 moet het geweest zijn. En toen zwierf hij zo'n beetje door kraakpanden. Toen had je nog veel van die kraakpanden, dus dan sliep hij daar en dan... Ja. Dan ontsnapte ik uit mijn huis en dan ging ik naar zo'n pand toe. En dan liet ze me binnen, bij de Moira was dat nog. En dan zocht ik hem daar op. Ja, zo.
1: Dus hij was de dakloos, thuisloos?
2: Hij was dakloos, ja, toen al. Ja.
1: En toen al?
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: En hoe is dat zo gekomen?
2: Ik denk dat hij bij zijn moeder is weggegaan, want die had een nieuw gezin. En dat hij toen naar zijn vader is gegaan, maar zijn vader woonde in Spanje.
1: Hm.
2: En hij moest de HAVO nog afmaken, dus heeft hij ook heel lang een schuld van gehad.
1: Ja.
2: En drugs zou ook een rol gespeeld hebben.
1: En die relatie is geen stand gehouden?
2: Nou, die ging aan, uit, aan, uit.
1: Ja.
2: Aan, uit, aan, uit.
1: Ja.
2: Zo ging het, zo hield het stand.
1: En op een gegeven moment uit het oog verloren?
2: Nee, dat niet. Hij woonde op de boerderij in plaats van zijn leven. En toen hadden we juist weer een goed contact. Ja, want hij had daar een soort stabiliteit, daar mogen gebruikers gebruiken en...
1: Ja.
2: Ja. Daar had hij een redelijk goed leven, een redelijk goed einde nog.
1: Er hangen tientallen van die naamplaatjes in. Floris is er ook bij. Ex-dakloze, nu bij het pastoraat.
3: Ja.
1: Ook betrokken bij deze boom.
3: Jazeker. Elk jaar staan we hier om de namen op te lezen van de mensen en van de nieuwe mensen van dat jaar.
1: Ja.
3: De naamplaatjes in de boom te hangen.
1: Ja.
3: Voor iedereen een kaarsje aan te steken.
1: Ja.
3: En
1: je bent zelf ook dakloos geweest?
3: Ja, 20 jaar geleden. Toen zwierf ik ook op straat. En ik heb ook een verleden met drugs.
1: Ja.
3: En later...
1: En dat is hier goed gekomen?
3: Dat is helemaal goed gekomen.
1: Ja, ja, u staat hier nu. En hoe belangrijk is dan deze boom eigenlijk?
3: Nou, heel belangrijk. Niet alleen voor mensen waar misschien anders niemand meer aan zou denken, maar ook als symbool voor toch wel waar deze stad ook voor staat, denk ik.
1: Ja. Wat is dat?
3: Omkijken naar elkaar en aandacht voor iedereen.
2: Oh, ja,
1: Emmy zegt mooi, ik heb het steeds op de naamplaatje, dat is een beetje jammer dat het plaatje niet te vinden is, hè? Maar goed, misschien hangt hij hoger.
2: Ja, dat kan, hè. Ik heb nog niet een laddertje meegenomen.
1: Ton Cornelis is er ook bij, ambassadeur van de boom van het jaar. Dit maakt diepe indruk.
4: Heel diepe indruk, ja. Ik moet het proberen met mijn emoties. Maar ik ben 9 jaar betrokken bij de boom van het jaarverkiezing. Maar het verhaal hierachter. En het is zo actueel.

0: Juweel, als je kijkt in Spanje hoe mensen demonstreren voor de woningen die er niet zijn. Het primaire eten en een dak boven je hoofd. Dat we in een welvarende land, dat we daar mee te maken hebben. Ja. Dat we actie moeten voeren om hier aandacht voor te vragen.
1: De boom van het jaar.
0: Ja.
1: Nou, we gaan zo meteen nog meer mensen ontmoeten.
0: Okay.
1: En ja, de zoektocht naar het plaatje gaat nog even door.
0: Dat,
1: maar anders komt ongetwijfeld een nieuw plaatje. Maar
0: dat wordt geregeld.
2: Nou ja, wat een ontzettend mooi verhaal. 14 oktober wordt bekendgemaakt welke boom de boom van het jaar wordt. En deze bijzondere boom met het verhaal daarachter, want daar gaat het dus ook een beetje om, maakt het dus ook kans om boom van het jaar te worden. En dat is dus die boom met al die kleine plaatjes waar de naam van dak- en thuislozen op staan. En dat was een ontroerend moment. En Robert-Jan was daarbij. We krijgen leuke boodschappen voor hem. Dat is hartstikke leuk, want hij viert vandaag zijn verjaardag. Dus je mag altijd nog even een berichtje sturen via de app. Robert-Jan is natuurlijk morgenochtend vroeg met Bob weer present.

0: Met Henk raak je echt nooit uitgepraat, hè? Als hij hier in de uitzending kwam vroeger bij Utrecht Komt Thuis, dan moet collega Mark van Amstel alle moeite doen om niet een uur extra zendtijd aan te vragen. Leuk liedje, Waar ze lopen te wandelen, van Henk Westbroek. En hij is nog altijd druk bezig. Hij heeft ook een mooi boek over zijn carrière. Spreek je zo weer en dan gaan we het hebben over die paddenstoel. Die giftige, die groene. Ja, ik zoek de naam zo nog even op, maar er was veel over te doen. Luc Hogestein die praat ons daarover bij. Dus blijf lekker luisteren.
1: M voor elkaar met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
2: Dat dacht ik wel. Samen met Marilie en Gerard ga ik graag voor je aan het werk. Zoek je bijvoorbeeld vrijwilligers voor het schoonmaken van de buurt, een wandelmaatje of tweedehands vinyl van je favoriete artiest? Alles is mogelijk. Mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl of app tijdens de uitzending. Ik spreek je graag, want we doen het samen.
1: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.
3: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
4: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene ets van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
5: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
6: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf 39 euro per nacht.
7: Voordeeluitjes.nl.
8: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
6: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
9: Voordeeluitjes.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
11: Hey!
12: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Bezoek een Alzheimer café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
11: Hey!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
14: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
15: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
14: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
16: Ah, hier kan het.
14: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
17: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
16: En als je huur verandert?
17: Pas het zelf aan.
18: En als je gaat samenwonen?
17: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
19: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten. Dat meldde een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen wordt er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. En daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het zelfs sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. En het Noorderlicht was gisteravond te zien in Nederland, op plekken waar het niet te bewolkt was of regende. En het ging om het fotografisch Noorderlicht, wat niet met het blote oog te zien is, maar wel met een camera of telefoon. Vooral in de zuidelijke helft van het land konden mensen het natuurfenomeen vastleggen met hun camera. Het weer: in de noordelijke helft van het land vallen veel buien. Die kunnen stevig uitpakken, ook met onweer. Minima tussen de 8 en 12 graden. Vanmiddag trekken de meeste buien weg en dan schijnt ook geregeld de zon en wordt het zo'n 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
20: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
21: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
22: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
23: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
24: Goedemorgen.
23: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
24: Echt waar, joh?
23: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op, de regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
25: Dat is dan 250 euro.
26: Betalen?
27: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts 319 euro per maand. En ontvang je 250 euro boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
28: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
29: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet, aan de Traai 98 in Driebergen.
30: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
19: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
31: Vroeg op zondag met Lisbeth de Moor.

0: Chris Rea. Voor mij is het altijd nog Nachtwacht met Tom Mulder. Ik hou je hand vast. En misschien nog wel meer, zei hij dan. Ja, dat is allemaal heel bijzonder. Daar doet hij me altijd aan denken, dit liedje uit de jaren 80. En fijn dat je erbij bent. Dit is Radio M Utrecht. En je bent welkom bij Vroeg op Zondag. Ja, een beetje slow down op die vroege zondagochtend. Ik kijk naar buiten. Ja, het is echt druilweer. Lekker weer om de radio aan te hebben. Je mag ook reageren. 11 oktober, verjaardag van Robert-Jan. We hoorden hem net nog even. En op onze Facebookpagina hebben we al iets gezegd. En daar komen volgens mij zo ook wel wat reacties op de groene knolammoniet. Daar was van de week veel over te doen, over die echt heel giftige paddenstoel. Een van de giftigste ter wereld schijnt die te zijn. Er was veel over te doen in de media. Gaan we zo meer over horen. En ik ga aan Luc Hoogestein vragen of dat terecht is. Die angst, of hoe noem je dat? Die paniek eigenlijk die er een beetje om ontstond. En er zijn natuurlijk een paar nare dingen gebeurd. Maar moeten wij ons zorgen maken? Dat is de vraag. En weet je wie dit is?
1: Hey vogel! Steek even een worst door het gaas, dan pak hij hem even aan. En doe er meteen wat kuiks op, hé. Pak die worst even, die man zit voor lul met zijn worst door het gaas. Pak
0: het natuurlijk, helemaal van veen. Hij was vrijdag in de stad Schouwburg en gisteravond ook nog. En ik heb het mogen zien. Ter ere daarvan gaan we toch ook nog straks een liedje van hem draaien. Dus Herman van Veen stond in zijn eigen stad. Zie je, dat was toch leuk. En dit is John Mayer en daarna ga ik naar Luc Hoogestein.

0: dag. De groene knolammoniet, daar gaan we het over hebben, staat bekend als een van de giftigste paddenstoelen ter wereld. Er was heel wat aandacht voor de afgelopen week, voor die groene zwam. Maag, lever, darmspecialisten sloegen zelfs alarm. Ja, Luc, goedemorgen. Is het terecht, die aandacht voor deze paddenstoel?
1: Ja, goedemorgen, Lisbeth. Nou, weet je, om heel eerlijk te zijn, het is inderdaad een van de meest giftige paddenstoelen op aarde. Dat klopt helemaal. Maar de kans dat je eraan komt te overlijden is wel heel erg klein. Dus ik vind het eigenlijk een soort van paniekvoetbal wat nu wordt gedaan. Want als je het bijvoorbeeld vergelijkt met de kans dat je in het verkeer komt te overlijden, nou, die is ongeveer 750 keer zo groot. Dus ja. dat laat wel een beetje zien hoe erg het is.
0: Het is alleen zo dat 7 mensen inderdaad wel zijn opgenomen en 1 persoon is overleden. Ja. Er moet dan tegengif gegeven worden. Aan die 7 personen is dat ook gebeurd.
1: Ja.
0: Want heb jij er enig idee van? Ja, je bent daar natuurlijk geen specialist in, maar als je hem eet, wat er dan gebeurt?
1: Ja, wat er dan gebeurt is dat het is een beetje een gevaarlijke paddenstoel. Want in het begin merk je er namelijk helemaal niks van. De eerste pak een beetje 6 tot 24 uur. Er zit namelijk een gifstof in en die heet amatoxine. En die stof die werkt vrij traag. Maar als je eenmaal zeg maar aanslaat, ja, dan is het vrij snel afgelopen. Dan word je misselijk, je wordt duizelig, je gaat overgeven. En dan op een gegeven moment stopt je lever ermee. Want hij valt letterlijk je lever aan. En dan, dan is het einde oefening.
0: Ja, en nou is het ding natuurlijk dat hij, hij wordt hier en daar gespot. En veel meer gespot dan vroeger, heb ik begrepen.
1: Ja, het was vroeger niet zo'n hele algemene soort, maar tegenwoordig zien hem best veel. In Lunetten heb ik ook al 3 of 4 exemplaren gevonden, gewoon in het Beatrix Park. En ze staan meestal in de buurt van eiken. Meestal binnen een straal van 20 meter om een eik. Als je ze ziet, is er altijd een eik in de buurt. Dus het is eigenlijk een hele gewone paddenstoel geworden.
0: Maar je kunt hem herkennen, hè? Ik zag van de week een expert die liet de onderkant zien. Dat heet dan lamella, geloof ik.
1: Ja, klopt.
0: En die zien er anders uit dan bijvoorbeeld bij de champignon.
1: Ja, de lamellen die zijn vrij breed en die zijn ook vrij open. Zeg maar lamellen, daar zitten de sporen tussen. En daar vallen dus de sporen uit naar beneden en daar komen weer nieuwe paddenstoelen uit. Dat klopt, maar waar je hem ook goed aan kunt herkennen is dat de steel die heeft een soort ring eromheen. Net als een vliegerswam dat heeft. Zo'n kraagje zeg maar om de steel. En ze zijn qua kleur ook wel relatief makkelijk te herkennen. Ze zijn meestal groenig van kleur aan de bovenkant. Maar let op, oudere exemplaren kunnen behoorlijk bleek worden. En die lijken dan weer op paddenstoelen, op champignons. Maar ja, die champignons kunnen trouwens ook giftig zijn. Dan heb je ook hele foute exemplaren tussen.
0: Ja, en nou, ik zou zeggen, pluk ze gewoon sowieso niet. Ik zou het ook niet in mijn hoofd halen, eerlijk gezegd, hoor.
1: Ja, weet je, dat is eigenlijk de allerbeste oplossing om te voorkomen dat je doodgaat aan vergiftiging door een groene knolammoniet. Eet gewoon die paddenstoelen niet op. Dat, dan heb je 100% garantie dat je er niet aan komt te overlijden. Dus wat dat betreft is de oplossing eigenlijk super simpel. Eet gewoon geen paddenstoelen uit het bos.
0: En hebben ze wel verder nog nut, hè? Doen ze wat goed werk in het bos of waar ze staan?
1: Ja, wat ze doen, dat is met name onder de grond, spelen ze een hele belangrijke rol. Ze communiceren namelijk met die eiken. En de wortels, het mycelium van de paddenstoelen, die is gekoppeld aan de wortels. Ze zijn gekoppeld aan de wortels van de eiken. En die zorgen ervoor dat de wortels van de eiken beter worden beschermd en dat ze mineralen krijgen en meer water in tijden van droogte. Dus echt die samenwerking met bomen is cruciaal voor zowel de paddenstoel als de boom.
0: Dus daar valt iets positiefs over te zeggen. Maar in ieder geval niet plukken en al helemaal niet eten, die groene knolammoniet.
1: Nou,
0: dankjewel. Verder nog veel paddenstoelen. Morgen in Aan Tafel praat je ook nog wat verder, hè, over paddenstoelen.
1: Ja, dan ga ik bij Connie hier aan tafel, gaan we meer over paddenstoelen praten.
0: Helemaal prima. Nou, tot morgen dan. En wat mij betreft graag ook weer tot volgende week. En dan praten we weer over een heel ander ding wat je gezien hebt met jou ook in de buurt.
1: Ja.
0: Tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Hoi. Ja, en het leuke is, jullie hebben echt wel gereageerd op onze Facebookpagina. Vind je een post? Heb jij die groene knolammonie toevallig al gespot? Ja, die behoorlijk giftige paddenstoel, die lijkt dus op die champignon. Kun je op reageren, er komt ook aardig al wat binnen. Daar nemen we straks ook nog wat van mee. En je mag ook via de app natuurlijk reageren. Pluk jij überhaupt dan paddenstoelen? Of heb jij deze speciale groene knolammoniet toevallig al gezien? Dat zou zomaar toch kunnen. Laat het even weten via de app van RTV Utrecht. Contact met de studio. Of op onze Facebookpagina Radio M Utrecht.

En we gaan van Joyce Baker naar een mooi nieuw liedje van Suzanne en Freek. Dat gaat echt over hun persoonlijke situatie. En voor hen, er gebeurt natuurlijk van alles en nog wat, dat weten we allemaal. Nou ja, luister gewoon maar. Wij draaien hier graag Tijn Stiller. Suzanne en Freek.

Ja, dat is toch schitterend, die twee samen. André Hazes en Paul de Leeuw. Ja, en volgens mij was het inderdaad zo dat... André Hazes verstopt zat in het decor. Dat is heel grappig. En als kabouter verkleed was en samen zongen ze dan dit lied Droomland uit 92. En dan wordt wel gereageerd, dat vind ik wel heel erg leuk, op de vraag die we op Facebook hadden gesteld. Namelijk, heb jij die paddenstoel wel eens gezien? Dat is echt een beetje een rare paddenstoel. Een gevaarlijke paddenstoel ook. En er wordt flink op gereageerd. Hij heet de groene knolammoniet. Had ik het net over met Luc Hoogestein. En op Facebook, ja, nee, niet ontdekt, zeggen sommigen. Ik heb een hoop paddenstoelen gezien, zegt Jaap. Tijdens onze fietstochten. Maar of dat deze daarbij was, dat weet ik niet. Ik heb niet zo goed opgelet. Wel de opvallende vliegenzwam. En het grappige was dat Luc vertelde dat ook die groene knolammoniet ook zo'n rand heeft rond zijn rond de paddenstoel. Hè? Dat heeft de vliegenzwam ook. We hebben veel paddenstoelen gezien met de boswandelingen, zegt Jan. Fijne uitzending gewenst en een fijne dag vandaag. Even kijken. Hans die zegt, nee, deze paddenstoel heb ik nog niet gespot. Mooie uitzending vanuit Maartensdijk. Goedemorgen, zegt Johanna, Lisbeth en Luc. Ik ken deze paddenstoel niet. De meeste soorten eigenlijk niet. De witte champignons kopen we in de supermarkt. Ja, dus niet in het bos. Nee, dat is verstandig, Johanna. En Anke, deze paddenstoel heb ik nog nooit gezien. Wel heel veel andere, zoals de bloemkoolpaddenstoel. Even kijken, het eekhoorntjesbrood en kantarellen. Die laatstgenoemde die pluk ik elk jaar. Die droog ik en heb dan de hele herfst en winter toegang tot kantarellen. Nou, dat zijn een paar reacties die ik zo binnenkreeg via Facebook. En ook nog via onze app. Nou, blijf dat doen. De groene knolammoniet. En morgen is Luc dus ook nog even in aan tafel om te vertellen over al die andere paddenstoelen. Want het zijn er een heleboel. Het is zondag, dus tijd om een beetje rustig aan te doen. Het is geen mooi weer, het wordt 13 tot 15 graden. En vanmiddag klaart het wel een beetje op. Daar hoort dit plaatje bij. Lekker relaxen, niks aan de hand. Ja, er is heel veel aan de hand in de wereld. Maar we draaien nu even lekker deze muziek. En even genieten van de zondagochtend. Weer of geen weer?

Weer een beetje een uptempo liedje van Dolly Parton, die we ook niet zo vaak horen. Baby I'm Burning, die komt uit 78. We blijven even daar een beetje in de buurt. Dit was een echte smartlap begin jaren 80. Timmy Euro, All Alone Am I.

haar carrière startte al in 1961. Dat is heel lang geleden, want dit was een hit begin jaren 80, 1981. En misschien herken je dit liedje wel, wat ik nu even een stukje van ga draaien. Herman van Veen. Dit weekend stond hij in Utrecht in de stad Schouwburg. En ik kon erbij zijn afgelopen vrijdag. Ik had hem nog nooit zien optreden. Dat is echt heel erg leuk. Veelzijdig, zang, viool, piano, gitaar, dansen en bewegen. Alsof hij nog geen 81 is, hè? Het is ongelooflijk. Met geweldige muzikanten die hij bij zich had. Een heel team vrouwen om hem heen. En die begeleiden hem. Geweldig om te zien. Onder andere natuurlijk Edith Leerkes, virtuoos op de gitaar. Nou, hierna staat Herman 5 keer in Groningen, een beetje ver weg. 3 keer in Tilburg en daarna nog van 28 oktober tot en met 8 november in Carré in Amsterdam. En daar zijn nog kaartjes voor. Als je kan, het is een hele mooie avond. En daarom vandaag speciaal een bijzonder liedje van hem. Een liedje van Doe Maar in zijn versie, die ik heel mooi vind.

En ook op zijn eigen landgoed geeft hij nog allerlei voorstellingen. En Herman staat echt in de grote theaters door het hele land. Maar voornamelijk ook in Carré in Amsterdam. Dus vanaf 28 oktober en ook nog in het voorjaar. En daar zijn nog een heleboel kaarten voor. Dat is interessant en leuk. Je hebt gewoon een hartstikke mooie avond. Ed Sheeran uit 2023.

0: andere gasten in de week van de 60s. Die begint op 17 oktober. En dan gaan ze hoor, de Kings, Waterloo Sunset. Heel veel plezier bij Koop van 10 tot 12 met M voor elkaar.
1: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
3: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
2: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik.
8: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
9: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
10: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
8: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
11: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
12: De kroonzonwering. Met ruim 80 jaar ervaring zijn wij binnen de provincie Utrecht uw specialist op het gebied van zowel binnen- als buitenzonwering. In onze royale showroom, gelegen aan de Amsterdamse Straatweg 602, kijken wij graag wat wij voor u kunnen betekenen. Parkeren is gratis, want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
13: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-mutrecht.nl en de app.
14: Jelle Seubering met het NOS-journaal. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht en zegt dat de Houthis onmiddellijk moeten stoppen met het aanvallen van burgerdoelen. Drie leiders van de Indiase kakkerlakkenbeweging zijn weer vrijgelaten, dat meldt een van hun advocaten. Ze werden gisteren opgepakt nadat opnieuw duizenden demonstranten de straat op gingen. Die demonstratie was verboden en de politie greep hard in en heeft duizenden betogers opgepakt. De leiders van de protestbeweging zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan protesten. Al dagen wordt er in India gedemonstreerd tegen een herziening van de kieslijsten. Daardoor dreigen volgens de actievoerders miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijt te raken. En de betogers eisen het vertrek van het hoofd van de stemcommissie. Het Amerikaanse ministerie van Justitie onderzoekt of 5 grote nieuwszenders de wet hebben overtreden. Ze stoppen tijdelijk met hun berichtgeving vanuit het Witte Huis, uit solidariteit met 3 media die daar niet meer welkom waren. Het ministerie spreekt van een gezamenlijke boycott door 5 commerciële concurrenten, wat in strijd zou kunnen zijn met de mededingingswet. Het gaat om ABC, CBS, CNN, NBC en Fox News. President Trump ligt al lange tijd overhoop met veel nieuwsmedia, omdat hij die te kritisch vindt. Het weer, met name in de noordelijke helft van het land, veel stevige onweersbuien. In het zuiden is het overwegend droog. Vanmiddag nemen die buien af en is er meer ruimte voor de zon. Door 13 tot 15 graden. Morgen blijft het droog en wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
16: Voordeelhaadjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen en diners al voor €169. Voordeelhaadjes.nl.
17: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
18: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
19: voordeeluitjes.nl.
20: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
21: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
22: Morgen.
21: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
22: Echt waar, joh?
21: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
23: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, eet smakelijk voor straks.
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
23: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
25: Hey Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
26: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
27: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
26: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
28: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
13: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
29: M voor elkaar met Koop Geersing.

0: Happy Together. Band na band zei nee tegen dit liedje, totdat de Turtles toehapten. En vanaf volgende week zaterdag, 17 oktober, is het hier de week van de 60's. Dit was alvast een voorproefje.
1: En voor elkaar. Radio M
0: Utrecht. Ja, en ik bedank Lisbeth voor de eerste twee uurtjes gepresenteerd. Weer vanmorgen vanaf 8 uur vroeg op zondag. Ze staat even de bijlagen van de zaterdagkranten door te nemen hier op de redactie met een kopje koffie. Lekker eventjes uitwaaien. Ja, het weer over uitwaaien gesproken. Kijk eens naar buiten. Het ziet er nog niet uit dat je het parapluutje thuis kan laten, hè? Sommige zinnen draag je jarenlang met je mee voordat je ze hardop durft te zeggen. Het is coming out day voor iedereen die zo'n zin ooit uitsprak of hem nog even bewaart. En gisteravond was het Noorderlicht te zien boven de provincie Utrecht. Met het blote oog was het een beetje lastig, maar een fotocamera ving het wel. Tobias Petri uit Wijk bij Duurstede was een van de gelukkigen, en zijn foto's zie je bij ons hier op rtvutrecht.nl. Straks volgen mooie tips voor de middag. Van een filmzaal tot een fort aan de rivier. En zoek jij iets? Een lift naar de wekelijkse koorrepetitie bijvoorbeeld? Extra handen om de stallen van een kinderboerderij winterklaar te maken? Of het deksel van oma's soeptering? Nou, app maar hoor. De RTV Utrecht-app is geduldig. Je kunt altijd mailen ook naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. En we beginnen met de Beatles. Real Love, een liefdesliedje dat jaren op de plank lag en toch nog thuis kwam. Hier in een bijzondere mix, Mean Mr. Mustard Mix, The Final Market Fab.
2: 1, 2, 3...

Longfellow Serenade. Een man die zijn geliefde het hof maakt met poëzie. Amerikaanse dichter Longfellow die leende er zijn naam aan. En de warme stem die is van Neil Diamond. Je kent hem, hè? En er zijn heel veel liefhebbers van Neil Diamond. Dat horen we altijd terug hier op Radio M Utrecht. Dit was er weer eentje. Drie plekken om de zondag mee te vullen. Een speurtocht, een film en een paar kraampjes in de herfst. Zeven podiumbeesten hebben zich verstopt tussen de boekenkasten van de bibliotheek Veenendaal. En kinderen mogen ze gaan zoeken. Het is de laatste dag van de kinderboekenweek die dit jaar Spot aan heet. En met een speurtochtbevel van de jeugdafdeling ga je op jacht. Wie daarna nog zin heeft, die maakt vanaf 2 uur aan de knutseltafel een eigen figuur voor de poppenkast. En de speurtocht die loopt nog tot 5 uur, Keestipplein 74. Bekend adres in Veenendaal. Meer op derijnpost.nl vind je al die overzichtjes van Veenendaal en de omgeving. Van verstoppertje tussen de boeken naar een liefde die heel lang geheim bleef. Twee vrouwen, buren op dezelfde overloop, die al jaren stilletjes van elkaar houden. Daarover gaat de Franse film De Twee, hè, in het Frans, die op Coming Out Day draait in filmhuis Artichok. In de pauze staat er koffie met een roze gebakje klaar. En na afloop vertelt een vrouw haar eigen verhaal en is er tijd om na te praten. De film begint om 11 uur, in Artichok dus, aan de Steenhofstraat 46 in Soest. Even aanmelden via swos.nl. En van een stille filmzaal naar een boerenerf waar de buurt haar kraampjes opzet. Tussen de stallen van dorpsboerderij De Brink in Zeist zet de buurtbewoner straks hun kraampjes neer voor de Brinker Herfstmarkt. Er speelt live muziek, er is iets lekkers te eten en te drinken natuurlijk. En ook de kinderen hebben er genoeg te doen. De boerderij vraagt of je zoveel mogelijk op de fiets komt. Vanaf 11 uur, Kroostweg 7 in Zeist. Meer op dorpsboerderijdebrink.nl. Oh, dit

0: Baby, Don't Change Your Mind. Het was geschreven door Van McCoy, de man van de hustle. En dat herken je ook al een heel klein beetje, denk ik, hè, als je de muziek beluistert. Want hij was het die hen in de beginjaren al produceerde. Een warm weerzien. Gladys Knight en de Pips. Ja, hier op Radio M Utrecht kijken we naar buiten. Ik zie het toch wel wat nat tegemoet, hoor. Ik ben benieuwd wat dat voor de rest van de dag betekent. Over zo'n 20 minuten praat ik weer met Floris van Weerplaza. Die praat ons vast en zeker even bij. Iets voor je benen, iets voor je ogen, iets voor je oren. Elk in een andere hoek van de provincie. Hardlopen of wandelen, maar dan dwars door de oude gebouwen van een binnenstad. Ja, dat kan bij de Culture Run in Woerden. Je gaat niet alleen langs, maar ook door de culturele plekken van de stad. En onderweg wachten je optredens. Het is de vijfde keer en er doen al meer dan 1000 mensen mee. Ook als je langs de route komt kijken, maak je het feest mee vanaf 12 uur bij het start- en finishterrein van Techno Hub Industrieweg 2B in Woerden. Een startbewijs koop je via culturerunwoerden.nl. Een mooi Nederlands woord, hè? Van rennende voeten door oude gebouwen naar kunstenaars die bouwen aan een stad van morgen. Stap binnen in een stad die er nog niet is. In de nieuwe stad in Amersfoort, een oud bedrijventerrein waar je ziet dat er volop wordt gebouwd. Daar laten 8 kunstenaars zien hoe zij naar de toekomst kijken. Bij het maquettebureau Atmosfeer worden oude printplaten en afgekeurde bakstenen hele landschappen. En bij kunsthuis Glue bloeien bloemen van glas. Prachtig moet dat zijn. De expositie Makers van de Nieuwe Stad ging gisteren al open. En vanaf 12 uur ben je vandaag weer welkom aan de kleine koppel 30 en 62 in Amersfoort. En lees het nog maar een keertje na op denieuwestad.nl. Ja, van steden vanmorgen naar een podium vol kinderen die zingen voor de seizoenen. Lente, zomer, herfst en winter. Hoe lang blijven ze nog zoals we ze kennen? Bij de Kinderklimaatconcertdag in Tivoli-Vredenburg vragen kinderen en jongeren met muziek, dans en beelden aandacht voor het klimaat. Het is een idee van de zusjes Luna en Donna van Leeuwen die in de provincie Utrecht opgroeiden, en klimaatonderzoeker Erik van Sebrie van de Universiteit Utrecht. Het beantwoorden allemaal vragen van kinderen, en voor iedereen is het vanaf 8 jaar. Om 1 uur in de zaal Hertz van Tivoli Vredenburg in Utrecht. En een kaartje koop je via tivolivredenburg.nl. En weet je nog waar we gisteren naar zochten hier in M voor elkaar? Nou, ik weet het nog wel, maar we gaan even in de herhaling. Want soms schiet het antwoordje pas te binnen bij de eerste kop koffie van de dag. En die heb ik ook zojuist gehad. Jannie Ruske uit Bilthoven is op zoek naar een ukulele.
1: Een ukulele, nou ja. Ik weet er niet het fijne van, hoor. Want ik zie hem niet dagelijks. Maar kinderen zijn kwijt, zo. We hebben al 14. Ze zijn op school bezig met muziekles. Mm-hmm. En dan zijn ze bezig met ukulele. En wat ze precies doen, weet ik ook niet. Maar hij is wel zo enthousiast dat hij er gewoon zelf eentje wil hebben thuis.
0: Ja, oma Jannie die zoekt dus voor de 14-jarige Tim een ukulele. Nou, dat sprak John uit Amsterdam aan.
2: Het toeval wil dat ik er een thuis heb staan. Die is nieuw. Maar die is voor mijn kleindochter van 5 jaar. Ik beoefen de klassieke gitaar. En mijn kleindochter die kwam er altijd. Die staat altijd op mijn gitaar. Vanaf 2 jaar. Nou, ik koop een ukulele voor haar. Dus vandaar. En toen heb ik gedacht, nou, dan koop ik gewoon een nieuwe voor haar kleinzoon.
0: Dat meen je niet.
2: Ja, ik kan het missen.
0: Wat fantastisch, John.
2: Ja, ik koop er één.
0: Ik koop er één, zei hij gewoon. En zo kan het dus gaan in M voor elkaar. Dankzij John uit Amsterdam ditmaal. Dank, dank, dank. Bij woonzorgcentrum Isselwaarde in IJsselstein, dat is voor mensen met dementie, is de woonkamer hard toe aan een opknapbeurt. En daarom rent verzorgende Joyce volgende week met haar man Roy 150 kilometer van Enschede naar IJsselstein. Aan de telefoon was Roy van der Zanden van Rennen voor Isselwaarde die hun zoektocht nog even toelichtte.
3: Ja, eigenlijk zoeken we eigenlijk iedereen die Isselwaarde een warm hart toedraagt in een donatie in de vorm van een geldbedrag of inderdaad ondernemers die ons kunnen ondersteunen. We hebben een aantal ondernemers al die een paar meubelen heeft gedoneerd. Daar zijn we gewoon op zoek naar, dat iedereen hier zijn steentje bij kan dragen. En dan gaan we per persoon gaan we kijken van wat dan de Isselwaarde het meeste baat bij heeft.
0: Ja, rennenvoorisselwaarde.nl heet het als je een bijdrage wil leveren. En vrijdag aanstaande, dan komen ze rond 1:30 aan in IJsselstein. Dan naar Kobi van Eyck uit Waarder. Ze zoekt een herinnering aan haar opa Gerrit Kool in de vorm van een stukje servies.
4: Een koffieschotel van wit aardewerk. En daar stond G van Gerrit Kool op. En dat was mijn opa. En die zou ik graag eigenlijk wel willen hebben. Want die wil mijn broer eigenlijk graag hebben. Hij was melkboer. Mijn broer is ook melkboer in Wantinxveen. En ik vind het gewoon leuk om dat te hebben. Het kan misschien ook wel iets van een relatiegeschenk zijn geweest of zo. Dat weet ik niet.
0: Ze heeft het ooit gezien, maar het is uit beeld. Een kop en schotel dus. Ze denkt dat het gemaakt is in Gouda. En op de kop, het kopje, moet opschrift G. Kool staan. Dat was dus haar opa. Nou, mooie zoektocht. Kun jij helpen? Appen of mailen kan altijd. M voor elkaar. @rtvutrecht.nl. En dan lees ik. Ik heb een brede interesse in het land Duitsland. Ja, dat is een berichtje van Robert Jansen. Want die zoekt eigenlijk mensen die dat ook hebben. Belangstelling voor Duitsland en de Duitse cultuur.
5: Ik ben op zoek naar mensen die dezelfde interesses delen als ik. Misschien via de mail. Misschien zouden we er ergens in Utrecht of in de directe omgeving kunnen afspreken. Of nou ja, misschien zoals zo'n concert van Helene Fischer. Zouden we daar hier naartoe kunnen gaan?
0: Ja, en zo zijn er nog veel meer ideeën om regelmatig samen Duitse sferen te proeven. Wie doet mee? Nou, Maxime Groebel, of op zijn Duits Goebel, die stuurde een mail. Graag geef ik reactie op de oproep van Robert Jansen. Ook ik ben een liefhebber van het land Duitsland. Wellicht leuk om gezamenlijke activiteiten te ondernemen. Hij mag mijn e-mailadres in deze ontvangen, uiteraard. En dat gaan wij regelen hier bij M voor elkaar. Dankjewel, Maxime. Marilie, onze producer, die zette de zoektochten van M voor elkaar nog even op een rij. De ukulele voor Jannie, die was al geregeld.
6: Kobi van Eyck uit Waarder spraken wij op zoek naar die kop en schotel, waarschijnlijk gemaakt in Gouda. En daarop staat G. Kool, en dat was haar opa. Die zou ze heel graag aan haar broer geven. Dus heb je tips over dat mannelijke kopje, zoals ze het omschreef, dan horen we dat nog graag. Het kan maar zo bij je op zolder liggen, je weet het niet. En Robert Jansen uit Utrecht wil graag in contact komen met mensen die interesse hebben voor Duitsland en die interesse met hem willen delen in een leuk appgroepje en leuke dingen wil ondernemen. Nou, daar gaf Kees Scholma eigenlijk gelijk gehoor aan. En die zei, ik ben ook enorm Duits gezind en ik kom graag in contact.
7: Ik woonde vroeger in Groningen. Ik ben al wat ouder. En toen destijds hadden we alleen maar de middengolf op onze radiootjes. Ik begon al, omdat je in Groningen woonde, naar de Duitse radio te luisteren. En dus ik spreek Duits bij de mochtend als Nederlands. En toen ik op een gegeven moment mijn kabelabonnement nam, heb ik een provider genomen die heel veel Duitse zenders had. Want ik pak nog altijd die Duitse zenders en ik vind dat heerlijk.
6: Leuk, Kees. Hartstikke leuk. Ik ga jouw nummer geven aan Robert, dus het gaat helemaal goed komen.
7: Zeker weten.
6: Heel leuk, we kregen net ook een appje binnen van Henny van Doren. En die laat weten, ik ben naar het concert van Helene Fischer geweest in Arnhem. Ook erg leuk, prachtige artiest. Misschien wil Henny ook wel bij het groepje.
0: Ja, wie wil dat niet, hè? Nou, en weet jij hoe we aan dat kopje kunnen komen met G.Kool erop? Kun je helpen? Je kunt tijdens de uitzending appen met de RTV Utrecht app. En natuurlijk dag en nacht...

Hurricane, samengeschreven met James Walsh. Dat is de zanger van Star Sailor. Het was de voorbode van een album dat ze opdroeg aan haar overleden vader. Uit het oog van de storm, Ilse de Lange. Herkend, hè? Weet jij een uitje dat iedereen zou moeten kennen? Laat het me dan weten via mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Dan neem ik ze mee. Ik heb nog 3 plekken voor de middag. Met Dikke Muren, Een Herfstbos en muziek van lang geleden. Midden tussen de uiterwaarden aan de Lek ligt een fort dat ooit de vijand op afstand moest houden. Fort Honswijk bij Schalkwijk. Een gids neemt je mee door de bomvrije gebouwen en vertelt hoe de waterlinie werkte toen het land rondom onder water kon worden gezet. Het is een ruw fort, dus trek je stevige schoentjes aan. Verzamelen om 14:15 bij gebouw O. En de rondleiding start om 14:00 aan de Lekdijk. 58 moet je zijn in Schalkwijk. Kaartje koop je ter plekke, even met je pinpas. Niet meenemen, dat live geldt. En meer op forten-honswijk-everdingen.nl. En dan van een fort aan de rivier naar een herfstbos vol met paddenstoelen. Misschien zie je een groene schelpzwam, een paarse schijnridderzwam of een oranje-rode strofaria. Nou, op landgoed Frederijk bij Loenen aan de Vecht nemen natuurgidsen van IVN, dat is een vereniging van natuurliefhebbers, je in zo'n 2 uur mee langs de paddenstoelen van de herfst. Kinderen zijn welkom. Waterdichte schoenen zijn wel een voorwaarde, hoor. Aanmelden is nodig, dan krijg je ook het juiste adres om 14:00. Landgoed Frederijk, Loenen aan de Vecht. Aanmelden via paddenstoelen@ivnvechtplassen.nl. En dan van het stille bos naar muziek die een eeuwenoud verhaal vertelt. Kikkers, sprinkhanen en een zee die openspleit in het Oratorium Israël in Egypt vertelt Händel met koor en orkest het oude verhaal van de uittocht. In de grote kerk van Vianen zingt en speelt het European Friends Baroque Orchestra het. Een gezelschap is dat van liefhebbers uit heel Europa op darmsnaren en instrumenten zoals die in Händels tijd klonken. De Duitse dirigent Armin Rothermel die leidt koor en orkest. En om 3:00 in de Grote Kerk moet je zijn aan de Voorstraat 110 Vianen. Kaartje even appen, efb.orchestra@gmail.com. Daar kun je zo bij waarschijnlijk. Nu heb ik een prachtig liedje van Joan Baez voor je, of Joan Baez, wat jij wil. Met Diamonds and Rust. Over een telefoontje dat een oude liefde ineens weer heel dichtbij brengt.

0: Joan Baez. Nog een keertje vriendin geweest van John Lennon, maar dat is een heel ander verhaal. Goedemorgen, Floris.
1: Goedemorgen, Koop.
0: Floris Lafebe van Weerplaza. Nou, een natte dag, is dat een mooie samenvatting vooraf?
1: Dat denk ik wel. Want momenteel trekken echt talrijke buien vanuit het noordwesten, zuidoostwaarts, recht over Utrecht heen. En kan het eventjes flink gaan doorplensen in de provincie. Tussendoor af en toe wat zonneschijn, bij temperaturen die best wel matig uitpakken vandaag. Tussen de 12 en 15 graden.
0: Oh, doe maar.
1: Hierbij staat er een matig windje uit een westelijke richting. Maar in de loop van de middag neemt het aantal buien geleidelijk af.
0: Oh, dat wel. Krijgen we de zon nog te zien dan?
1: Ja, die krijgen we af en toe wel te zien. Met name later vanmiddag zal de zon wat vaker schijnen dan momenteel. De temperatuur kan nog wat verder oplopen naar zo'n 15 graden. En de wind zwakt heel geleidelijk in kracht af. De avond verloopt dan overwegend droog in onze provincie. En bij een wegvallende wind volgt er ook een hele koude nacht in Utrecht. Met waarden tussen de 3 en 6 graden.
0: Och.
1: Daarbij kan ook wat nevel of mist tot ontwikkeling komen.
0: Ja, nou ja, echt herfst heb ik al vaker gezegd. Maar dat is het inderdaad wel. En morgenochtend mist, zei je dat?
1: Morgenochtend een beetje mist inderdaad. Maar dat zal snel oplossen. En morgen volgt dan een prachtige najaarsdag in de provincie. Met heel veel ruimte voor de zon. En wat hogere temperaturen dan vandaag.
0: Oh, dat is iets om naar uit te kijken. Dan is het alweer maandag, hè?
1: Inderdaad, ja, dan is het alweer maandag. Ja. En de rest van de week bespreken we zo meteen, Koop.
0: Over een uurtje. Dankjewel, hè. Tot straks.
1: Tot straks.

0: nieuws. Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot en met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons Radio M Utrecht.
2: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt. Met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
3: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren. En waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
4: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
6: Dat is dan €250.
7: Betalen?
8: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
9: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
10: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.

0: met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Probeer EW Magazine nu, 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Een vrachtschip in de Golf van Oman is stuurloos geraakt na een aanval van de Verenigde Staten. Het schip zou zich niet hebben gehouden aan de Amerikaanse blokkade die voor schepen uit Iran is ingesteld in de Straat van Hormuz. Het vrachtschip vaart onder Panamese vlag. Een Amerikaans gevechtsvliegtuig heeft het schip aan de achterkant geraakt, waardoor het stuurloos werd. De bemanning bleef volgens de VS ongedeerd, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Iran en de VS proberen beide de controle over de Straat van Hormuz in handen te krijgen. De aanval van Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saoedi-Arabië wordt internationaal breed afgekeurd. Wereldleiders spreken schande van de moedwillige aanval op een burgerdoel. Bij de aanval op een passagiersterminal vielen 12 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Eerder deze week werd de luchthaven van Riyadh ook al geraakt door een aanval uit Jemen. VN-chef Guterres noemt de aanval van gisteren een schending van het internationaal recht. Drie leiders van een Indiase protestbeweging zijn weer vrijgelaten. De leiders van de zogenoemde kakkerlakkenbeweging, die bang is dat miljoenen Indiërs hun stemrecht kwijtraken door een herziening van de kieslijsten, werden gisteren opgepakt na nieuwe illegale protesten. De leiders zijn vrijgelaten op voorwaarde dat ze 3 jaar lang niet meedoen aan nieuwe protesten. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook vandaag nog stil na de brand gisternacht bij een spoorbrug. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Volgens ProRail staat vast dat de brand is aangestoken. Mogelijk was het ook sabotage. De NS zet tussen Rotterdam en Delft bussen in. Het weer in het noorden en midden van het land. Regenbuien, waarbij ook harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later wordt het droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt en droog. In de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.

0: 19. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
1: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda. En ik...

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bloesem, met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
2: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
4: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
3: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
4: Wow.
5: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
6: Hey!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
8: Morgen.
7: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
8: Echt waar, joh?
7: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
10: M voor elkaar met Koop Geersing.

0: Jack en Jill over een huwelijk dat strandde en nu een liefde die niets kan breken. Ray Parker Jr. aan het roer van Radio.
1: M voor elkaar.
0: Radio M Utrecht. Oeh, luister eens. Regen tegen het raam. Een fietspel om de hoek. De ketel die zachtjes afkoelt. Geluiden die je pas mist als ze wegvallen. In de Galgenwaard wordt het straks juist luid, want om 11:45 speelt FC Utrecht thuis tegen Willem II tussen de buien door bij een graad of 14. En zometeen bel ik met een pianist die met een implantaat in zijn oor de muziek opnieuw leerde horen en die vanmiddag in Amersfoort weer op het podium staat. En zoek jij iets hier in M voor elkaar? Misschien wel iemand die gezelschap zoekt om samen naar de markt te lopen? Een sportclub heeft een paar handjes nodig bij de jeugdtraining? Of een ander zoekt een oude koffiemolen met een slinger, je weet wel. Laat maar weten, app via de RTV Utrecht app of mail naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. En straks nog meer tips tot in de avond. En dan, tijd voor het liedje van M. Het is het laatste nummer op Strange Trails, het album van Lord Huron. En het gaat over een man die terug wil naar de avond waarop hij haar voor het eerst zag. De liefde is langzaam weggezakt en hij wil die ene nacht nog één keer overdoen, alsof hij de pijn van nu kan uitgummen. Nou, het klinkt als een herinnering die je misschien door de mist tegemoet komt. Dit liedje van hem is voor jou.

Flamengo-zanger Paul Jones die vond er maar niks aanvankelijk. En de producer vroeg hem het toch één keer te proberen. Jones zong het en die gaf ruidelijk zijn ongelijk toe. Manfred Mann was dat hier op Radio M Utrecht. Ja, er zijn liedjes die je na 60 jaar nog woord voor woord meezingt. En heel wat daarvan stonden in 1966 in de hitlijsten. Op vrijdag 23 oktober tellen we ze af in de top 100. Het slot van de week van de 60's die op zaterdag 17 oktober begint. Dat is volgende week zaterdag, hè. Geef jouw drie favoriete hits een stem in de RTV Utrecht-app of op radio.mutrecht.nl. Nou, de middag ligt nog open en ik vul hem met snuffelen, kijken en een sprookje dat een andere afslag neemt. Midden in Soesterberg, laat ik daar eens mee beginnen, staat de straat vol kraampjes. Meer dan 150 voor de jaarmarkt. Er is een vlooienmarkt, er liggen hobbyspullen en er is een braderie. En misschien ligt er ergens dat ene ding dat je al zo lang mist. Het is een traditie in het dorp dat een dag lang helemaal op straat leeft. Wel een parapluutje meenemen, denk ik, maar vanmiddag klaart het wat op, heb ik begrepen van Weerplaza. Dus het is allemaal fijn. Tot 4 uur loop je er rond in de Banningstraat in Soesterberg. Meer meukisleuk.nl. Ik heb hem vaker geroepen, dat is een hele leuke website. Van een straat vol kramen naar ateliers waar de maker jezelf ontvangt. Overal waar een vlag met het woord kunstroute uithangt, mag je naar binnen. In een atelier, een tuin of zelfs een huiskamer. In Zeist, Den Dolder, Huisterheide, Bos en Duin en Austerlitz laten zo'n 40 kunstenaars hun schilderijen, foto's, beelden, keramiek en sieraden zien. En ze vertellen je graag hoe het gemaakt is. Gisteren begon de route en vandaag kun je vanaf 12 uur weer langs die ateliers in de hele gemeente Zeist. Adressen staan op kunstroutezeist.nl. En dan van kunstenaars in hun atelier naar een sprookje dat ineens anders afloopt. Ja, zo kan het zijn natuurlijk. Na honderden jaren is Roodkapje het zat. Altijd maar datzelfde pad, altijd dezelfde wolf. Dus kiest ze een andere weg, tot groot verdriet van de wolf. En onderweg komt ze de gekste sprookjesfiguren tegen. Het kleine theater speelt Roodkapje als een vrolijk liefdesverhaal met liedjes. Niet eng voor de kleinste en ook leuk voor opa en oma. Kinderen vanaf 3 jaar zijn welkom om 2:30 in de Wiese. En dat is in Schalkwijk. De Wiese 2 moet je zijn en een kaartje koop je via deWiezeschalkwijk.nl. Te Pauw, ken je dat nog? It was a-

0: Great Expectation. Het album was bijna af. Er ontbrak nog één liedje. En met de titel in haar hoofd schreef ze het vrijwel in één ruk. Het was het laatste puzzelstukje. Sienna Spyro. Prachtig liedje. Loopt tegen 11:30, zondagochtend, Radio M Utrecht. Een wandeling onder kleurende bomen. Een schip vol zingende piraten. En vier strijkers in een kerk. Bladeren die geel en koperrood kleuren, paden die zacht onder je voeten liggen. Het Panbos bij Bos en Duin is in de herfst op zijn mooist. Een gids van Utrechts Landschap, de organisatie die veel natuur in onze provincie beheert, loopt 2 uur met je mee en wijst je op wat je anders voorbij zou lopen. Reserveren is wel nodig om 2 uur vanaf de parkeerplaats aan de Jozef Israëllaan 7 in Bos en Duin. En zoek dat allemaal even uit op utrechtslandschap.nl. Van een stil herfstbos naar een piratenschip vol met liedjes. Een kleine piraat met een groot hart en een schip vol stoere zeebonken die allemaal worden gespeeld door 2 vrouwen. Kaatje en Maatje brengen Aatje Piraatje tot leven. Naar de verhalen van Mariette Huiberts. Er wordt gezongen, er wordt met vaten rum gesjouwd en, eerlijk is eerlijk, er vallen ook een paar boeren en scheten. Zo sluit de Kinderboekenweek vrolijk af. Leuk voor kinderen vanaf 3 jaar. Om 3 uur in theater De Kom aan het Stadsplein 6 in Nieuwegein. En een kaartje kun je daar ook kopen via dekom.nl. En van die piratenliedjes naar 4 strijkers en een stuk vol innerlijke rust. 4 strijkers en een muziekstuk dat klinkt als een gesprek met jezelf. Het Ragazzi-kwartet speelt in de Paaskerk in Baren het strijkkwartet Voces Intime van Jean Sibelius. De titel betekent zoiets als innerlijke stemmen en de muziek zit vol weemoed en rust, met hier en daar een echo van een oud volksliedje. Het is het eerste concert van het nieuwe seizoen van Baren Klassiek om 16:30 in de Paaskerk aan de Oude Utrechtseweg 6 in Baren. En een kaartje koop je via barenklassiek.nl. En dan naar een pianist die zijn muziek opnieuw moest leren horen. Stel je voor dat de muziek waarmee je je leven lang speelt langzamerhand stiller wordt. Tot je bij een concert vooral nog ziet dat er gespeeld wordt. Dat overkwam de muzikant die ik zo dadelijk even spreek. Sinds de jaren 60 speelde hij in rockbands, in Dixieland en in jazz. En rond het jaar 2000 begon zijn gehoor hem in de steek te laten. Zonder hulpmiddelen hoort hij vrijwel niets meer. 3 jaar geleden kreeg hij een cochleair implantaat. Een klein apparaatje dat geluid rechtstreeks naar de gehoorzenuw stuurt. En daarnaast draagt hij een hoortoestel. Zo kwam de muziek terug in zijn leven. En vanmiddag staat hij met andere muzikanten in de Sint Aagtenkapel in Amersfoort bij een concert waar mensen met en zonder gehoorverlies samen genieten, met de teksten op een groot scherm en hulpmiddelen voor wie een hoortoestel draagt. Hij zoekt publiek, juist ook mensen die het theater al jaren mijden omdat ze er niets meer verstaan. Aan de telefoon heb ik Toon Lips, pianist en bedenker van Jij hoort in het theater. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, even kijken, jij staat nu al midden in de opbouw en de soundcheck in de kapel. Wat hoor jij op dit moment om je heen?
1: Nou, op dit moment is het zo dat we net de spullen boven hebben gekregen. Er was een probleem met de lift. Dus we hebben gebruik moeten maken van een paar sterke armen om de harp en enkele combo's en instrumenten naar boven te kunnen krijgen. Maar dat is allemaal gelukt.
0: Gelukkig.
1: En we zijn nu bezig met het installeren van de diverse apparatuur.
0: Hartstikke goed. Klaar voor dus. Een cochleair implantaat. Voor mensen die daar nog nooit van gehoord hebben, een CI. Hoe werkt het en wat is het precies?
1: Een CI is een instrument dat onderhuids op de schedel wordt aangebracht door middel van een operatie, waarbij dus het geluid dat via een processor naar een zendertje gaat, dat op je hoofd geplakt zit met magnetische kracht. En dat wordt opgepakt door een processor die onder de huid zit, die met een glasvezelstructuur is verbonden met de cochleair, oftewel het zakkenhuis.
0: Zo kwam dus de muziek terug in jouw leven. Komt iedereen daarvoor in aanmerking?
1: Nee, je moet in elk geval zo beroerd scoren dat je wat dat betreft op een gegeven moment na veel onderzoek dan in aanmerking komt. Want dat is een hele dure operatie.
0: Ja, jij bent daarvoor in aanmerking gekomen. Wat gebeurde er met jouw leven toen dat eenmaal ingebracht was en ging werken?
1: Ja, zeg maar dat ik weer terugkeerde in de maatschappij.
0: Ja.
1: Want ik had juist in het halfjaar daarvoor op één dag van 3 maatschappelijke organisaties afscheid moeten nemen, omdat het werkelijk niet meer ging. Je kunt niet een secretaris zijn van een club als je niet kunt horen wat anderen allemaal vertellen. Je kunt niet mensen helpen met hun taalproblemen als je ze al nauwelijks kunt verstaan in het normale Nederlands en dan helemaal niet in een taal uit het buitenland.
0: Wat zul je ook geïsoleerd gevoeld hebben? Die CI is dus voor jou een enorme uitkomst. Sinds deze zomer geef je daar zelfs lezingen over met de titel Ik heb een CI, wat kan ik ermee? Wat weten mensen nog het minst over zo'n implantaat?
1: Eigenlijk is voor de meeste mensen de angst voor de operatie. Want wat kan er gebeuren als het misgaat? Verder zijn er weinig mensen die precies weten hoe het werkt. En daar staat mijn lezing dus centraal. Wat mijn lezing ook belangrijk maakt, het is dat ik tijdens de lezing, behalve het beeld, ook ondersteuning heb van een vaste schrijftolk. Bijna mijn maatje geworden, zeg maar tegenwoordig.
0: Ja.
1: Die dus zorgt dat door middel van boventiteling de mensen informeert die niet goed horen.
0: Ja, de boventiteling erbij, dus iedereen moet het kunnen volgen. Dan gaan we even naar vanmiddag, want stel iemand met een hoortoestel komt vanmiddag die kapel binnen. Wat ziet en hoort hij van de eerste stap tot het laatste applaus?
1: Allereerst komt iedereen via de benedenverdieping, dus de gewelven zeg maar, in contact met de audiodesk. Daarin staan de grote fabrikanten paraat om iedereen van informatie te voorzien.
0: Ja.
1: Mensen met apps te kunnen ondersteunen. Software aan te kunnen passen. Hulpmiddelen te verstrekken. Zodat iedereen optimaal zou kunnen gebruikmaken van alle mogelijkheden die er zijn. Dan komen mensen in het theater. Ze nemen plaats in de brede opstelling, omdat daar de meeste mensen dus goed zicht hebben op het grote scherm wat we hebben. Dat scherm dat vertoont, behalve de teksten van de liederen, alle gesproken teksten die dus door presentator en muzici worden vertolkt.
0: Ja.
1: En er is van alles te beleven op dat podium. Terwijl je dus geen beeld hebt van wat je hoort, maar je ervaart een heel ander...
0: Dat is het, hè? Het ervaren. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Jij bent een muzikant in hart en nier. Was jouw rol vanmiddag?
1: Muziek maken.
0: En speel je dan bas of speel je dan piano? Wat ga je doen?
1: Nou, ik begin met een pianosolo. Een korte introductie met de music van John Miles.
0: Kijk eens
1: en
0: aan.
1: Dat is alleen maar een fragment. Het mooie poëtische fragment in het begin. En daarna presenteer ik ook in korte introductie het thema van het theater, namelijk herfst.
0: Oh,
1: en
0: nou,
1: dat breng je te horen met een fragment uit het nummer Autumn Leaves.
0: Oh, natuurlijk, ja. Dat is een classic, zou je kunnen zeggen. Nou, het wordt een fantastische middag, dat kan ik met zekerheid zeggen. Dank je wel, Toon Lips. En ik hoop dat iedere noot vanmiddag precies aankomt waar die hoort. En dat er een paar mensen terugkomen in de zaal die het misschien voor zichzelf al hadden opgegeven. Dank je wel en een hele fijne zondagmiddag. Toi, toi.
1: Graag gedaan. Bedankt en tot ziens.
0: Ja, en jij hoort in het theater, begint vanmiddag om 14:30 in de Sint-Aagtenkapel aan het Zand 37 in Amersfoort. Een concert voor mensen met en zonder gehoorverlies. De liedteksten staan dus op een groot scherm. Schrijftolken typen live mee. En bij de audiodesk kun je hulpmiddelen voor je hoortoestel uitproberen. En let op, de lift in de kapel doet het op dit moment even niet. Dus daar moet je even rekening mee houden. Kijk even of er nog een paar plekken vrij zijn. En een kaartje kun je kopen via flint.nl. Mooi verhaal en een goed verhaal.

0: Love Child. Motown-baas Berry Gordy die zette zijn schrijvers bij elkaar in een hotel in Detroit. En op de plaat hoor je alleen Diana Ross. Nou ja, ze zingt eigenlijk als solozangeres. En de rest, dat zijn gewoon studiozangeressen. Dan wel onder de naam Supremes. Ja, zo kan het ook lopen, hè. Steeds verder naar de solo-carrière van Diana Ross. Ken jij of weet jij iets wat hier niet mag ontbreken? Nou, stuur het dan naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Ook als je een mooie zoektocht wil uitzetten. Tot slot heb ik nog 3 tips voor het eind van de dag. En daar kan die van jou bij zitten. Van een stille tocht tot een kerk vol stemmen. Precies 82 jaar geleden werden ruim 1400 mannen uit kamp Amersfoort, het vroegere Duitse gevangenenkamp, op transport gezet naar het concentratiekamp Neuengamme. Nog geen één op de 5 kwam terug. Bij de tocht van vrees en hoop loop je in stilte hun route. Van het kamp naar het station. En langs de weg zetten bewoners vaak een kaars voor het raam. Om 5:30 is de ontvangst bij Nationaal Monument Kamp Amersfoort aan de Loes van Overeemlaan 19. In Leusden is dat. Om 6:00 begint de tocht. En vanaf het station rijden pendelbussen. Meer vind je op kampamersfoort.nl. En van een stille tocht naar een kerk waar iedereen welkom is, precies zoals die is. 1 keer per jaar staan de kerken in Woerden samen stil bij de regenboog. En bij de regenboogviering van de Raad van Kerken en Queer Woerden vieren ze dat ieder mens uniek is. Hoe je ook lief hebt en wat je ook gelooft. Pastoor Huub Spaan en student Walter Brands die gaan voor. Er speelt een band en daarna is er tijd om elkaar te ontmoeten. En of je nu iedere zondag in de kerk zit of er bijna nooit komt, je bent welkom. Om 6:30 vanavond in de Opstandingskerk aan de Wilhelminaweg 8 in Woerden. En als je meer wil lezen over dit mooie initiatief, pknwoerden.nl, daar moet je dan zijn. En van een viering vol kleur naar een avond waarop iedereen meezingt voor een dorp ver weg. Psalmen, gezangen en liederen die je misschien nog van vroeger kent. In de Open Hof in Veenendaal zing je vanavond samen, begeleid door de organisten Thomas van Kruistem en Erik Westerhout. De collecte die gaat naar Telechiu, een arm dorp in het westen van Roemenië, waar deze maand weer een groep uit Veenendaal gaat helpen. En na afloop staan de koffie en de thee klaar. Om 7:30 vanavond in de Open Hof aan het Ronde Erf 86 in Veenendaal. Ja, aandacht nu voor sportcollega Reinoud Smit, want FC Utrecht die voetbalt ook vandaag weer. Reinoud, daar ben je weer. Goedemorgen.
1: Een goedemorgen weer, Koop. 3 weken geleden is het voor het laatst dat FC Utrecht een wedstrijd speelde. Die wedstrijd die dreunde echter nog lang na.
2: De kopbal van Valente, waardoor Marmol door is en Ferry de 2-0 maakt. Zo, dat gaat wel heel hard. En dan is het binnen 10 minuten 2-0 voor Feyenoord.
1: En uiteindelijk werd het zelfs 5-0 en dat is natuurlijk een enorme sof. Na 3 weken geen eredivisie is er dan vanmiddag weer wel een wedstrijd. Om 12:15 komt Willem II op bezoek in de Galgenwaard. Willem II is een ploeg die op de laatste plaats staat en op papier dus te verslaan zou moeten zijn voor FC Utrecht. Aanvoerder Joris van Overheem, die vanmiddag weer terug is in de selectie na een blessure, is hier vooraf duidelijk over.
3: Ja, we moeten gewoon resultaat halen. En nu hebben we 3 weken gehad om alles nog beter erin te slijpen. De speelstijl, maar ook het plan naar Willem II toe. Dus er moet gewoon resultaat komen zondag.
1: Dat resultaat zal uiteraard moeten komen door doelpunten te maken. En laat dat nou net het probleem van FC Utrecht zijn de laatste wedstrijden. FC Utrecht maakt te weinig doelpunten en geeft veel te veel weg.

winnen van Willem II. Of dat gaat lukken, dat kun je straks beluisteren vanaf 11:45 via de stream van RTV Utrecht. René van den Berg en Bert Kaus die doen commentaar en Erik van der Meer die begeleidt je met de analyses. Vanaf 11:45 zijn we er dus met de voorbeschouwing en om 11:45 is dan de wedstrijd. Luister mee via rtvutrecht.nl of de RTV Utrecht app.

0: deze Paul waarover gezongen wordt. Herbie Finster was dat. Het gaat over de vermeende dood van Paul McCartney. Dat is al een legende uit de jaren 60. Floris Lafeber, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen, Koop.
0: Ik kan je melden dat op dit moment het zonnetje schijnt in de Hengevatstraat in Utrecht. Hoe is dat in Houten bij Weerplaza?
1: Ja, in Houten schijnt het zonnetje momenteel niet. Want hier heeft de bewolking de overhand en trekken met regelmaat buien over. Ten zuidwesten van Utrecht en in Utrecht stad schijnt op verschillende plaatsen momenteel de zon. Is het wat rustiger, maar er zijn wel grote verschillen dus in de provincie. Met af en toe een bui, maar tussen de buien door is het natuurlijk droog met geregeld zonneschijn. En dan kan het nog 13 of 14 graden worden. En dat zijn toch wel vrij frisse temperaturen voor de tijd van het jaar.
0: Oh.
1: Hierbij waait er ook een meest matige wind uit een westelijke richting, waardoor het nog wat frisser aanvoelt.
0: Want dat komt van de Noordzee.
1: Het komt inderdaad vanaf een frisse Noordzee. En die buien die hebben ook momenteel een noordwestelijk karakter. Althans, die worden vanuit het noordwesten aangevoerd. En in de loop van de middag zullen we zien dat de meeste buien oplossend naar Duitsland gaan wegtrekken. En dan volgt er een overwegend droge avond in Utrecht. Misschien nog een lokaal buienexemplaar. Op de meeste plaatsen wordt het vaker droog, klaart het ook breed op en gaat de wind geleidelijk wat afzwakken. Er volgt dan ook een hele koude nachtkoop in provincie Utrecht, met temperaturen die gaan dalen naar zo'n 3 tot 5

0: graden op de koudste plaatsen. Zo. En kan er ook wat nevel of mist ontstaan.
1: Straks hebben we weer op de ruiten van die bloemen, weet je wel. En op de deken een beetje bevroren vocht. Ja, nou, we zijn gelukkig goed geïsoleerd. Maar zo'n koude nacht vind ik eigenlijk wel lekker, hoor. Dan kruip je er lekker onder. Dus voor mij, oké. Hoe gaat dat verder?
0: Ja, morgen beginnen we dus ronduit fris voor de tijd van het jaar. En voor de vroege vogels moeten we dus echt rekening houden met koude lucht. Een dikke jas komt morgenochtend goed van pas dus. Her en der een nevel- of mistbank, maar dat zal snel oplossen. En dan volgt een schitterende maandagmiddag met heel veel ruimte voor de zon, wat stapelwolken en sluierbewolking. Maar het blijft morgenmiddag wel gewoon droog. En onder invloed van een matige wind uit het zuiden wordt het ook wat zachter dan vandaag, met 16 of 17 graden. En die temperatuur die gaat wat verder stijgen in de loop van de week. Dinsdag dan een beetje een overgangsdag als er een zogenaamd warmtefront overtrekt.
1: Een wat? Een warmtefront? Ja.
0: En daarachter zit inderdaad wat warmere lucht. Het wordt dan woensdag en donderdag zelfs 18 tot 20 graden in de provincie, met veel ruimte voor de zon en weinig wind uit een zuidelijke richting. Maar op dinsdag moeten we dus wel rekening houden met de passage van het warmtefront, met wat bewolking en een enkele bui. Maar daarachter klaart het breed op en daar profiteren we donderdag en ook op woensdag van.
1: Ja,
0: dus.
1: Ik schiet dan toch een beetje in de lach. Ik denk, daar gaan we weer. Hè? Weer en weer naar boven toe. Ja, en zo gaat het maar door.
0: Ja, zo gaat het maar door. Het zijn wel de laatste stuiptrekkingen van de nazomer, denk ik. Want vanaf volgend weekend lijkt het toch weer wat minder warm te worden. Maar met een graad of 15 is het helemaal niet koud voor de tijd van het jaar.
1: Nou ja, het is ook herfst. Ik zeg dat maar iedere keer weer. Maar we zijn zo gewend geraakt natuurlijk aan die heerlijke hoge temperaturen.
0: Ja.
1: Maar goed, dat gaat dus volgende week weer gebeuren, denk ik, hè?
0: Ja, dat gaat zeker weer gebeuren. Woensdag en donderdag worden waarschijnlijk de twee warmste dagen van de week. Met lokaal dus ruim 20 graden op donderdag. Dat wordt echt een zeer aangename dag om lekker naar buiten te gaan.
1: Nou, wat een ontzettend fijn idee is dat. We gaan wat dat betreft een goede kant op. En ik denk wat dat betreft. Kun je wat verder kijken nog dan dit kleine stukje?
0: Ja, vrijdag wordt wel een beetje een overgangsdag. Echt pas eind volgende week. Dan komt er waarschijnlijk weer een storing dichterbij. Wat meer bewolking en een aantal buien met zich meebrengt. Maar vanaf volgend weekend dan krijgen we opnieuw te maken met een krachtig hoge drukgebied. De wind draait naar een noordelijke richting. Zorgt voor aanvoer van iets minder warme lucht. Maar dan is het ook vaak droog in de provincie. Met een toenemende kans op wat nevel of mist tijdens de ochtenduren.
1: Nou, kijk eens aan. Ja, veel verder. Daar kun je niet kijken, denk ik. En dan wordt het ook minder betrouwbaar, denk ik.
0: Wordt het inderdaad wel heel onzeker, ja.
1: Ja, dat snap ik heel erg goed. Ik ga jou bedanken voor je bijdrage vandaag.
0: Ja,
1: en gisteren ook. Ja, dan was je er ook. Ik wens je een hele mooie zondag.
0: Jij ook, hoop. En tot de volgende keer, hè.
1: Dankjewel, jij ook. Ja, en tegen de luisteraar kan ik zeggen, ga lekker genieten zometeen van de muziek met Joost. Want Joost die is er na 12 uur met zijn natuurlijk favoriete liedjes, maar ook zijn lekkere plaatjes. Als je nog een verzoekje aan hem kwijt wil, dan kun je dat altijd doen. Dan zou ik zeggen, ga eventjes naar mvoorelkaar.nl. Zoek even op onze app, want daar kun je namelijk een verzoekje achterlaten. En dan denk je, ja, wat praat je nou door? Maar wat er wel eens gebeurt in ons systeem, heb je vaker meegemaakt. Dat is dat het systeem blijft hangen. Dus ik heb geen enkele muziek meer. Ik kan ook geen muziek zoeken op dit moment. Het enige wat ik kan doen is doorpraten. Dat doe ik dan ook maar een heel klein beetje. En tegelijkertijd zoek ik even in mijn eigen bakje met muziek. En als ik nog een liedje tevoorschijn kan trekken, dan zal ik dat zeker doen. Want het is altijd lekker om een plaatje te hebben als laatste in de uitzending. Ik had het net over Paul McCartney. En dat is natuurlijk hartstikke sneu. Maar dat verhaal komt uit de jaren 60. En we hebben komende week, volgende week zaterdag, begint dat. Dan hebben we het begin van de week van de 60's. Dat mag op zaterdag beginnen, vind ik hartstikke leuk. Want dan zitten we in de ochtend ook lekker met muziek uit de 60's. En dat gaat de hele week door. Dan hebben we vrijdag 23 oktober de top 100 van 1966... Moet je nagaan hoe lang dat geleden is, dat is toch 60 jaar. Kies je favoriete muziek uit de lijst in de app, want daar staat hij, of via radio.mutrecht.nl. Maak kans op onze 60's koffiemok. Nou, dat is leuk. Een 60's koffiemok speciaal. Dus dat zit weer bovenop ons grote prijsvragenpakket. We hebben altijd een grote kast met prijzen. Daar zit altijd de shopper in, puzzelboekjes, schort, Radio M Utrecht, cap. Dat is ook een nieuw item. En we hebben een leuke nieuwe schrijfset. Dus dat vernieuwt zich heel langzaam. Maar die 60's koffiemok, die vind je misschien hartstikke leuk om eventjes in de wacht te slepen. En dat kun je dus doen. Dus ga naar radio.mutrecht.nl. Kies je favoriete muziek uit die lijst van 1966. Stel die top 100 lekker samen. En maak kans op onze 60's koffiemok. koffiemok. Nou, ik heb het al gezegd, zometeen Joost. En die is er tot 12 uur. Daarna komt Erwin. En die heeft tot 5 uur nog een heerlijke entertainment spektakel voor je. Met prijzen en met leuke spelletjes. Dus blijf vooral lekker luisteren. En hij heeft natuurlijk wel muziek. Want je zult zien, als zo dadelijk de ster geweest is. En daarna het journaal. Dan komt er nog een keertje ster. Dan is Joost hier. En dan werkt de muziek vast en zeker weer. Voor mij geldt een hele prettige zondag gewenst. Ik hoop dat je een mooie dag hebt. Ik ben er volgende week zaterdag weer. En veel plezier nogmaals met Joost.
2: Dat is dan €250.
3: Betalen?
4: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappentegoed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
5: Voordeelhaartjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een vakantiepark in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot wel 40%.
6: Voordeelhaartjes.nl. Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voor

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
2: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op RemonWaterontharders.nl.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Radio M Utrecht. Jelle Seubring met het NOS Journaal. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid daar stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. Volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Het kabinet blijft achter Oekraïne staan, zei vicepremier Van den Brink in WNL op zondag. Hij zei dat nadat de VS eerder dit weekend de sancties tegen Rusland heeft versoepeld en een deal over diesel heeft gesloten. Trump maakt het Europa niet makkelijk, zegt Van den Brink. Europa heeft de VS namelijk hard nodig in de steun aan Oekraïne. In de deal met Rusland is afgesproken dat er veel diesel wordt gekocht voor de wereldmarkt. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. En de VS heeft een vrachtschip in de Golf van Oman aangevallen en daarmee stuurloos gemaakt. Het schip vaart onder Panamese vlag en vertrok uit Iran. Volgens de VS hield het vrachtschip zich daarmee niet aan de Amerikaanse blokkade voor schepen uit Iran in de Straat van Hormuz. De bemanning is voor zover bekend ongedeerd. En wereldleiders noemen de aanval op de luchthaven van Riyad in Saoedi-Arabië een ernstige escalatie en schending van het internationaal recht. Ook minister Berendsen veroordeelt de aanval. Gisteren werd de passagiershal van het vliegveld aangevallen door Houthis. Er vielen 12 doden en meer dan 300 mensen raakten gewond. Het weer: in het noorden en midden van het land wat regenbuien. Daarbij kunnen harde windstoten voorkomen en ook onweer. Later droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen bewolkt en droog, in de ochtend fris, in de middag maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
9: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
10: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
11: Een dagje uit. Wordt een heerlijk dagje Kuit.
10: U kunt in Kootwijkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
12: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
6: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
13: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: Dit is het programma met de muzikale verrassingen. Voor jezelf of voor een ander, vraag ze aan. Waar heb je zin in vandaag? Radio.mutrecht.nl of de RTV Utrecht app. Lekker laag. Door het weer. Beetje verkouden. Maar misschien ook wel een beetje overdonderd door het verhaal van een Britse man die is na 28 jaar wandelen eindelijk weer thuis. In 1998 vertrok hij lopend aan een wereldreis. En sindsdien heeft hij meer dan 50.000 kilometer gelopen door 29 landen. En nu is Carl, zo heet hij, in het Verenigd Koninkrijk en begint hij aan het allerlaatste stukje van zijn reis.
1: It's not over yet. I've got to get to my mother's house in Holt. You know, I walked away from that place 28 years ago. And that's where we're gonna wrap it up.
0: Het is nog niet over. Hij moet nog ongeveer 450 kilometer wandelen voordat hij bij het huis van zijn moeder is. En onderweg ging het niet altijd vanzelf voor hem. Hij liep wekenlang bij temperaturen van min 30 graden, moet je je voorstellen.

geestig liedje toch wel, hè? Van naamgenoot Joost Nuizel, Voeten zijn om op te lopen. Het had jouw verzoek kunnen zijn, maar je kunt ook hele andere mooie indienen natuurlijk, hoor. Want, nou ja, zeg maar iets, Frank de Val bijvoorbeeld, is aangevraagd. Ga je horen dit uur, maar ook Acta en de Munich, The Hollies en Dance Around the World van Rich Now. Welkom, radio-mutrecht.nl, daar moet je zijn voor de aanvragen van die verzoeken, of heel snel via de RTV Utrecht app.

0: muziekplezier. En van Thomas, Agda en Paul de Munnik naar een andere Paul. Goeiedag.
1: Ja, goeiedag.
2: Goeiedag. U had nog een appje gestuurd en een nummer aangevraagd. Angel of Mine.
1: Ja.
2: Van Frank Duvel, hè?
1: Ja, klopt, inderdaad. Ja, dat is een nummer erg mooi. Tenminste, mijn vrouw vond het nummer erg mooi.
3: Ja. Jij speelt
1: keyboard.
3: Dus hij, wat is dat voor
1: een nummer? Ja, wat is dat voor een nummer? Ja, dan denk ik, ja, het is toch wel een mooi nummer eigenlijk.
2: Ah.
1: En vandaar eigenlijk dat, Angel of Mine, hè. Dus is ook wel een toepasselijke nummer eigenlijk.
2: Ja, dus je hebt het nummer via je vrouw leren kennen dan?
1: Ja, inderdaad, ja. Angel of Mine, een hele hoop mensen hebben Angels, hè, of Mine.
2: Ja, hoe zou je vrouw samenvatten dan? In een paar woorden of in een zin? Een paar zinnen mag ook, hè?
1: Ja, nou, ze is Angel of Mine, hè. Dus ja, een paar zin, ja.
2: Je blijft gewoon mooi bij de titel van het nummer. Ja, dat zegt ook alles, hè. Meer hoeft het niet te zijn, toch?
1: Ja, ik vind het een kernachtig titel. En het nummer is ook erg mooi, dus ja.
2: Ja. Frank Duvel is niet vaak op de radio, maar daarvoor is muziekplezier natuurlijk ook.
1: Ja,
2: en heerlijk om daar zo van te genieten. En misschien zijn er ook andere luisteraars die nu denken, hé, dat is een mooi nummer. En dit wordt ook mijn nummer of ons nummer, hè? Dat je gelijk ook gaat in de familie gaat graven bij wie zou het kunnen passen.
1: Ja, inderdaad. Ja, maar het gaat natuurlijk in het algemeen over dus vrouwen en soms zijn mannen ook angels, hè, zeg maar.
2: Nou, jij bent toch ook een angel voor je vrouw, neem ik aan.
1: Ja, we proberen elkaar natuurlijk te steunen, hè. Dat doe je altijd, hè. Dat is normaal, vind ik eigenlijk.
2: Ja, ja, ja, heel normaal. Hoeveel jaar al?
1: Hoeveel jaar, hè, Yvonne?
3: 53. We kennen elkaar langer dan.
1: Ja, nou, volgens mij zitten we 3 of 54 jaar hebben we al getikt, zeg maar.
2: Ah, oké.
1: Okay. Ja.
2: Yvonne, zeg je? Of,
1: Yvonne. Sorry.
2: En die luistert lekker mee nu? Jullie voeren ook altijd samen telefoongesprekken? Of, dan...
1: Nou, meestal wel, ja. Niet allemaal, hoor.
2: Ja. Nou, zijn toch mooie woorden, Yvonne, of niet? Over jou?
3: Ja, zeker weten.
1: Ja, we doen ook samen die spelletjes met die woordbouwer en zo. Ja, dat is ook een beetje om je hersenen een beetje op gang te houden, hè, uiteraard.
2: Absoluut, ja. Nou, en nu lekker doorpuzzelen met... morgen is er weer een nieuwe woordbouwer. Dat komt helemaal goed. Angel of Mine, Frank Duvel. Mijn stem slaat ervan over zelfs. Zo mooi vind ik. Ga ik draaien in muziekplezier. En ik wens jullie een fijn weekend.
1: Hey.

0: Welkom bij Radio M Utrecht. Sfeervol, hè? Met Ace of Base, zo direct, de Rubettes. En een nieuw liedje ga ik aan je voorstellen, aangevraagd door de moeder van degene die dat heeft opgenomen. Dat is een mooi verhaal. Blijf erbij.
1: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: de Rubettes, Radio M Utrecht. En Willy is heel erg trots op haar zoon Brian, toch?
1: Ja, zeker.
2: En ik dacht bij het liedje gelijk ook aan artiesten die dus meerdere talen in één liedje gebruiken. Want hij zingt Engels en Nederlands, hè? Jouw zoon.
1: Ja, klopt. Klopt. Hij doet eigenlijk, als hij schrijft wat het beste klinkt, dat stopt hij in het nummer.
2: Ah, oké. Dus het kan elke taal zijn.
1: Nou ja, hij kiest dan wel voor Nederlands en Engels, want andere talen spreekt hij niet.
2: Nee.
1: Je zal niet gaan een Frans nummer van hem horen.
2: Nee, niet zoals Cloud of Stromae bijvoorbeeld. Nee, maar Cloud doet dat ook, hè? Twee verschillende.
1: Ik zou dat niet weten. Nee,
2: oh, oké.
1: Okay. Dat zou ik echt niet weten. Nee. Ja. Ik ben zelf groot Michael Jackson-fan. En hij wilde een nummer maken met een beetje de jaren 80 vibes. Maar dan in een modern nieuw jasje. Hij heeft het nummer ook uitgebracht op Michael Jackson's verjaardag.
2: Oh, nou ja, dat is mooi.
1: Ja, hij is natuurlijk nog helemaal niet bekend. Het is zijn eerste nummer, dus hij moet echt nog wat publiek op gaan bouwen. En eigenlijk ook nog meer nummers uit gaan brengen.
2: Ja, want hij is eigenlijk model, toch? Of hij zit in de modewereld?
1: Klopt. Hij heeft als kind model heel veel gedaan, ook opname. Hij heeft fashion gedaan en commercieel modellenwerk. Maar het is pas echt gaan lopen toen een vriend van hem mee vroeg om in de studio mee te komen. Ja, toen is hij meegegaan naar de studio en mocht hij ook wat inzingen. En toen ging dat hartstikke goed, dus toen zijn ze daarmee doorgegaan.
2: Maar heeft hij als kind al wel veel gezongen ook of niet?
1: Nee, als kind heeft hij niet veel gezongen. Hij heeft auditie gedaan voor Kinderen voor Kinderen ooit. Hmm. Maar op een gegeven moment moest hij kiezen, ga ik een auditie doen voor Kinderen voor Kinderen of ga ik voetballen? En toen heeft hij voor voetbal gekozen.
2: Ja, en uiteindelijk is hij in de modellenwereld terechtgekomen, want hij is geen profvoetballer geworden.
1: Nee, hij is geen profvoetballer geworden. Nee, dat is toch niet echt. Hij houdt van sport, maar hij trekt hem veel meer. Dat vindt hij veel leuker.
2: Oké. Hij is geen spookvoetballer geweest, hè? Want het is nu in het nieuws, is een documentaire over een spookvoetballer. Een voetballer die bij 4 profclubs een contract heeft kunnen tekenen, maar een hele slechte voetballer was en eigenlijk heel weinig op het veld stond.
1: Nee. Nee hoor, mijn zoon is goed in alle sporten, maar heeft niet de passie.
2: Nee, maar hij heeft dus nu de passie gevonden voor muziek.
1: Ja, zeker. En dat vindt hij ook hartstikke leuk. Hij is druk bezig met nieuwe nummers op te nemen. En wil ook met anderen samenwerken. Hij moet nog natuurlijk wel een hoop leren. Maar ja, eerste nummer, ik vind het knap.
2: Ja, ik wou net zeggen, want dit is dus. Ik wou vragen van dit hier blijft het bij, maar er komt nog veel meer.
1: Ja, hij wil echt wel doorzetten. Ja, hij wil echt wel doorpakken.
2: En weet hij dat jij nu op Radio M Utrecht bent, zeg maar?
1: Nee hoor, dat weet
2: hij
1: niet.
2: Nou, dan. Ja, dat is een verrassing. Hé, Lights on Me, de titel zegt het eigenlijk al, hè?
1: Ja, zeker. Hij wil de spotlight op hem, omdat hij een meisje ziet. Maar dat meisje ziet hem niet. Dus hij denkt, ik moet even in de spotlight gaan staan. Dat ziet hem misschien wel.
2: Ah, oké. En dat is ook echt zo? Op dit moment?
1: Het is echt gebeurd. Ja, het is wel echt gebeurd. Maar dat meisje waar het over gaat, die weet niet dat het nu maar over haar gaat.
2: Oh, oké. Maar Brian is single op dit moment.
1: Ja, nee. Op dit moment
2: Dus het is ook voor haar eigenlijk. En voor alle anderen, voor ja, als luisteraar, hè, kun je natuurlijk ook in herkennen. In dit soort situaties.
1: Dat denk ik wel.
2: Dat je gek op iemand bent, maar die is onbereikbaar of zo. Hè? Dus,
1: wie staat er nou niet in de discotheek en spot een leuk meisje? Dat zal vaker gebeuren.

0: Brian O'Callow, Lights on Me, zomaar tussen de klassiekers van Radio M Utrecht. Wat dacht je van de Robert Gray Band, Glen Campbell en Shirley Bassey. En hou 17 oktober in de gaten trouwens.
1: Vanaf zaterdag 17 oktober, de week van de 60's.
2: Radio M Utrecht viert de jaren 60. Luister en laat je verrassen door de muziek.
1: En de verhalen van toen.
3: Als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht.
2: De week van de 60's mag je niet missen.
1: Vanaf zaterdag 17 oktober, bij ons.
3: Nights in White Saturn.
1: Radio M Utrecht.

dit is natuurlijk de vrolijke sfeer van muziekplezier. Shirley Bassey kan het wel. This is my life. Nog één plaat te gaan. Dan maken we ons op voor 1 kwartier muziekplezier. John Mayer hoor je. Last Train Home. En in dat kwartier muziekplezier allemaal andere mooie stemmen. In ieder geval niet mijn stem doorheen. Boudewijn de Groot onder meer. René Vroger. Nou, dat wordt genieten.

0: Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
1: Dat is dan €250.
2: Betalen?
3: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault dealer voor Midden-Nederland.
4: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls. Nu in Museum Gouda.
5: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
4: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
6: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is Beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Hey,
9: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
11: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
13: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
14: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
15: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met aanvallen op olieinstallaties in Rusland. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werden onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehesen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Bij de kerk waar de vlag is gestolen hangt inmiddels weer een nieuwe vlag. En volgens regionale media zijn op zeker 5 andere plekken in Oldebroek ook regenboogvlaggen gestolen. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op en vanaf morgen wordt er gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd er op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze opsteeg op Papua-Nieuw-Guinea. Daar raakten zij en een navigator de weg kwijt en zijn ze waarschijnlijk in zee terechtgekomen. Het weer in het noorden en midden van het land had regenbuien, soms gepaard met onweer. Later vanmiddag droger en dan zo'n 11 tot 15 graden. Morgen is het bewolkt, maar wel droog bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
10: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
16: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
17: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
18: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
14: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
19: Muziekplezier. Met Joost Brouwer.

0: hoofd. Schroom niet en ga nu naar radio.mutrecht.nl. Ik zeg het een beetje zachtjes, want voor je het weet heeft iemand anders al gehoord wat je wil horen.
1: Ah, baby, come back. Ja, ik kom zeker terug na één kwartier muziekplezier. Met Boudewijn de Groot, Eric Carmen, Albert Hammond en René Vrover.
2: Eén kwartier.

0: Vanaf zaterdag 17 oktober, de week van de 60's.
1: Radio M Utrecht viert de jaren 60. Luister en laat je verrassen door de muziek
0: en de verhalen van toen.
1: De week van de 60's mag je niet missen.
0: Vanaf zaterdag 17 oktober. Bij ons. Radio M Utrecht.

plezier. Voor jezelf of voor een ander, radio.mutrecht.nl. Daar moet je zijn voor de speciale verzoekknop. Niet gevaarlijk als je daarop drukt, want je komt terecht in een walhalla van mooie muzikale verrassingen. Tenminste, jouw verzoek komt dan op een mooie, prestigieuze lijst. En ik, de verzoekverzamelaar Joost, geef dan een mooi plekje hier in de uitzending. Hey Joost, berichtje van Femi in de app. Mijn ervaring is dat bij muziekplezier alles kan. Ik wil speciale aandacht vragen voor een bijzondere rockband uit Ierland die al 50 jaar bestaat. En ook al die tijd in dezelfde samenstelling. Het gaat om U2. Zonde dat jullie ze niet echt vaak draaien, want ze hebben veel muziek gemaakt. En dat past best op Radio M Utrecht. Wat denk je van I Still Haven't Found What I'm Looking For? Of de prachtige ballad One. En zo zijn er wel meer. With or Without You. Vind ik ook mooi. Graag zou ik ze eens willen horen. En er zijn vast meer mensen die het wel mooi vinden. Dat weet ik zeker. Als je op mijn verzoek ingaat, dan graag op een zondag draaien. Hé, het is zondag toch? Absoluut. 11 oktober. Ook waar. Hier is U2.

0: spreek je dus gewoon op zijn Nederlands uit eigenlijk. Bauza. Bauza. Magnetic en U2. Dankjewel, Femi. With or Without You hebben we gedraaid.
1: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: dit is muziekplezier.
1: Nou, goedemiddag Rijk.
2: Ja, goedemiddag.
1: Mooie naam trouwens, Rijk van den Boer. Dat klinkt heel ambtelijk ook, moet ik zeggen.
2: Ja, je zal het haast denken, maar als... ik ben altijd een ambtenaar geweest, maar dat is allemaal afgelopen.
1: Ja, ja, ja. Ik moet bij Rijk ook altijd denken aan Rijk de Gooier.
2: Ja.
1: Word je daar wel eens mee verward of vergeleken?
2: Ja,
1: of...
2: nou, ze zeggen heel vaak, god, hoe heet die komico weer, die cabaret. Ik ben even zijn naam kwijt. Nee, een hele andere.
1: Die
2: is net gestopt.
1: Ook met Rijk?
2: Nee. Oh. Van Flappy, dat konijntje.
1: Oh, Joep van het Hek.
2: Joep van het Hek wordt altijd mee vergeleken.
1: Word je daarmee vergeleken?
2: Ja. Ik zat een keer in de trein. En wat gebeurt er? Komt er een oudere man naar me toe. En ik zat in eerste klas om me gemak even een krantje te lezen. En die ziet mij en die komt naar me toe. Meneer, mag je wat vragen? Ik zeg, ja, natuurlijk. Hij zegt, bent u Joep van het Hek? Ik zeg, ja. Ik zeg, maar, toen zei ik laat, ik zeg, nee, dat ben ik niet. Die leek was 2 druppels water op. En ik zeg, god, dat is ook leuk, maar...
1: Oké, nou, daar heb ik in
2: ieder geval
1: beeld.
2: Dat werd wel vaker verteld op een gegeven moment.
1: Dat is wel grappig dat je dan gewoon eerst het spelletje een beetje meespeelt, hè?
2: Ja, dat vind ik zelf ook. Maar ja, ik denk later, je kunt wel zien, ik had mijn uniform anders. Ja, dan weet je het wel. Dat,
1: ja.
2: Maar die man zag het aan mijn gezicht.
1: Oh ja, ik wou net zeggen, want qua stem lijkt je niet heel erg op Joep van het Hek,
2: nee.
1: Moet ik zeggen.
2: Nee.
1: Tenminste, of je moet nu de stem van Joep opzetten en Flappy zingen, maar dat lijkt me geen goed idee.
2: Nee.
1: We houden het bij Roy Orbison, Indian Wedding.
2: Ja, hartstikke mooi, heel leuk. Ja.
1: Ja, en dat is niet voor Joep van het Hek, ook niet voor diegene die je tegenkwam in de trein.
2: Nee.
1: Maar dat is voor jouw lieve Greetje.
2: Greetje.
1: En die wil je eens verrassen dit weekend. Want vertel het zelf maar. 25 jaar bij elkaar, hè?
2: Ja, 25 jaar zijn we nu bij elkaar. Ja. Dus dan een hele tijd. En ik hoop nog wel een jaartje of 30 door te kunnen gaan. Ik ben 100, maar... Nou. Dat geeft wel een hele leeftijd. Maar ik vind het... ik ga het hartstikke leuk. En we hebben leuke dingen samen. En dan blijven we voorlopig eventjes doen. En daar ben ik wel heel blij mee.
1: Ja, heb je een beetje dezelfde leeftijd als Joep van het Hek eigenlijk, of niet?
2: Okay. Ik ben 74.
1: Ja.
2: En Greetje is jonger, die is 9 jaar jonger, geloof ik. Ja, 9 jaar. En we hebben het ontzettend goed aan zin. En dat is ook wel fijn. Verhaal van dieren, verhaal van honden, van kippen, van noem maar op. En er is er gelukkig ook helemaal in. En ik vind het prachtig.
1: Ja, en toen, 25 jaar geleden, dat was ook echt een Indian wedding?
2: Nou, niet echt. Nee.
1: Gewoon in Nederland?
2: Ja.
1: Wat kan je er nog van herinneren?
2: Nou, dat ik een beetje verlegen was, eerlijk gezegd, toen. Ja, niet indirect hoor, want mijn praatje heb ik wel weer klaar, maar de eerste keer was ik een beetje stil, een beetje verlegen. En, ja. Maar ja, dat was gauw over natuurlijk.
1: Ja, onder de indruk van Greetje, uiteraard.
2: Ja. Okay. Echt, dat was... ik ben er ook heel blij mee, nogmaals. Ja. Ja.
1: Blauwe ogen, blonde haren.
2: Ik heb blauwe ogen, maar Greetje ben bruin en blond. Ja, hey, nou, is inmiddels is het wel grijs, hè?
1: Ja, ja. Roy Orbison is op de radio met Indian Wedding. Erg geestig dat ik even met je gesproken heb. Was erg gezellig, vond ik zelf.
2: Ja.
1: Ik hoop dat jij het ook gezellig vond. Om even te
2: Ja, maken. Heerlijk. Hartstikke leuk.
1: Dankjewel.
2: Oké, dankjewel. Tot ziens. Dag.

Monkeys op Radio M Utrecht. Nog een mooi berichtje gekregen van Tini Hessing uit Nieuwegein. Hallo Joost. Ik wil dit nummer graag aanvragen voor mijn vriend Jos Vermeulen. Hij zit al heel lang te wachten op een nieuw gebit en het komt maar niet. Hij heeft nu te horen gekregen dat het eindelijk dinsdag komt. En dan is het ook nog zo dat hij een week zonder televisie en internet zit vanwege een verbouwing. De aannemer had een paar kabels doorgesneden. Oh jee. Daarom graag dit lied als opkikkertje van de Beatles. She's

wat zijn jullie toch betrokken bij muziekplezier. Nou, The Beatles, She's Leaving Home. Speciaal voor Jos dus, aangevraagd voor Tini. En hopelijk komt het allemaal goed daar in huis met die verbouwing. En die kabels die waren doorgeknipt, per ongeluk, door de aannemer. Ach, dat is ook wat zeg. Dat is er een in de categorie overstroming en zo. Dat is, nou, veel plezier met Erwin. En Who's That Girl? Nou, dus Erwin is geen girl, dat kun je wel zeggen. Maar Madonna wel. Die gaat nog even draaien. Tot volgende week, de week van de 60's. Alleen maar verzoeken uit de jaren 60.

0: met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
1: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
2: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Landgoed Zonheuvel op de Utrechtse Heuvelrug. 3 dagen, inclusief diner, al voor €148,50.
3: Voordeeluitjes.nl. Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
4: Voordeeluitjes.nl.
5: Dat is dan €250.
6: Betalen?
7: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
8: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
12: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: Nu bij Dirk, Duca gyoza's en snacks, €2,49. Lekker anders.
13: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
16: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oekraïne is bereid om te stoppen met aanvallen op Russische olieinstallaties, zegt president Zelensky. Voorwaarde is wel dat Rusland dan ophoudt met het aanvallen van de Oekraïnse energievoorziening. Zelensky reageert daarmee op de Amerikaanse president Trump. Die zei gisteren dat het tijd is dat Oekraïne een nieuwe leider krijgt en eiste dat Oekraïne stopt met het aanvallen van Russische olieinstallaties. Vrijdag sloot Trump een deal over de levering van Russische olie en diesel aan de VS. Het is volgens critici een uiterste poging van Trump om voor de tussentijdse verkiezingen in de VS de hoge brandstofprijzen omlaag te krijgen. Meerdere regenboogvlaggen zijn gestolen in Oldebroek. Gisteren werd onder meer bij een kerk de gekleurde vlag gehezen als protest tegen de gemeente. Het conservatieve college van Oldebroek heeft het LHBTI-beleid stopgezet. Vandaag is het Coming Out Day en hangt op veel plekken de regenboogvlag. Voor het eerst ook bij de Tweede Kamer. Bij het gemeentehuis van Oldebroek hangt de vlag niet. Voor de kust van Djibouti in het oosten van Afrika is een schip met migranten gekapseist. Zeker 109 mensen zijn verdronken en meer dan 100 opvarenden worden nog vermist. Het migrantenschip was vanuit een havenstad van Djibouti onderweg naar Jemen. Zeker 80 mensen hebben de scheepsramp wel overleefd. Er komt opnieuw een zoektocht naar de verdwenen luchtvaartpionier Amelia Earhart. Ze verdween bijna 90 jaar geleden spoorloos tijdens een vlucht rond de wereld. Eerdere zoekacties leverden niets op. Vanaf morgen wordt gezocht bij een atol in de Stille Zuidzee. 6 jaar geleden werd op een satellietfoto een vliegtuig gezien, maar tot nu toe is het wrak niet gevonden. Amelia Earhart werd voor het laatst gezien op 2 juli 1937... toen ze vertrok op de luchthaven van Papua-Nieuw-Guinea. Het weer regenachtig, alleen in het zuiden is het droog. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 graden in het binnenland... tot zo'n 9 aan de kust. Morgen bewolkt en droog en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt. Met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
6: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Norenkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
17: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
18: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
19: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
20: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
21: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
22: Hallo, eet smakelijk voor straks.
21: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
24: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
25: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel... en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
24: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
26: Pluk de middag met Erwin Peters.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

Ja, ik neem een heel bekend liedje. En ik zet het, nou ja, echt compleet anders. Ik zet een heel bekend liedje. Deze ken je ook wel. Ik zet de tekst in een heel ander jasje. In een andere taal en op een andere melodie. En jij raadt de originele nummer en de artiest. Als je denkt te weten wat het is, dan stuur je een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Dat doe je in de RTV Utrecht app, bijvoorbeeld rechtsboven app ons. Dus een heel bekend liedje. Ik ben op zoek naar de

toch? Heb je enig idee wat de originele titel en het is? Stuur dan een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Dat kan dus via de app van RTV Utrecht. Rechtsboven app ons komt het hier in de studio binnen. Dus zometeen hoor je ook Billy Ocean en staat eerst voor je klaar. Hij schreef dit en dacht eerst helemaal niet, het wordt mijn plaat. Maar ja, uiteindelijk werd het toch enorm zijn plaat. Roy Orbison.

mooi hè. Ik bedoel, de lied ken je ook als Caribbean Queen. En de platenmaatschappij die dacht, ja weet je wat, we maken gewoon verschillende koninginnen voor verschillende delen van de wereld. Dus Billy Ocean die zong ook deze, hè, European Queen. En je hebt ook African Queen. En je hebt dus ook Caribbean Queen. Hij zei, laat het droog, het was pure marketing. En toen iemand me vroeg of er ook een Lithuanian Queen was, zei hij, nee, die verzin je nu zelf. Ja, dat vind ik wel jammer. Je hebt één melodie en voor ieder werelddeel gewoon een andere vrouw. Dat is gewoon heel efficiënt. Nou, heb je hem al? Weet je hem al? We hebben het over...

Nou, we zijn dus op zoek naar de originele titel en artiest van het volgende liedje. Ja, dat klopt. Je mag ze allebei noemen, want ik kreeg ze allebei goed. Er zijn één artiest en een groep die hebben het groot gemaakt. De een wat eerder dan de ander. Dus welke ook je kiest, één van die twee of allebei. Ik reken ze allebei goed. En de

Wat is de originele titel en artiest of artiesten? Stuur een berichtje naar de studio van Radio FM. Als je dat wil, dat kan ook via de app. Hè? Rechtsboven app ons, de RTV Utrecht app. Zo beneden ontknoping, nu eerst. En plukte middag, BZN.

PZN en Lady McCory bij Radio M Utrecht. Zometeen de ontknoping van Pluk de Plaat. En ik heb besloten, de winnaar mag kiezen of welke van de twee versies we gaan draaien. Dus dat is een extra bonus. Heb ik je zo meteen aan de telefoon als je denkt te weten wat het originele titel en artiest is. Maar ik ben uitzoeken. Vandaag is het af en toe wat wolken, nou, wat spatten regen. Heel af en toe een beetje zon. Vannacht dan koelt het uiteindelijk af naar 5 graden. En morgen overdag, nou, even verversen, want het is bijna niet te geloven, heerlijk weer. Wordt het een graad of 16 en heel veel zon.

0: Anne, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Erwin.
0: Hey. Heb jij er eentje gehad vroeger? Een brommer?
1: Ja, die heb ik wel gehad, ja.
0: Ja, jij hebt hem niet meer, denk ik. Maar heb je hem...
1: Wat voor een soort
0: brommer had jij?
1: Een Yamaha.
0: Oh, ja, ja, wat voor Yamaha?
1: Ja, wat voor een...
0: Ja, wat voor jaartal ongeveer? Yamaha is wel wat recenter.
1: Kijk, 70, 71.
0: Oh, hoe zag hij eruit? Beschrijf hem eens.
1: Ja, oranje.
0: Oranje?
1: Ja, echt fel oranje, ja.
0: Fel oranje?
1: Ja.
0: En ja, ja, we hebben het over de jaren 70, hè? Dat kan wel, toch? De jaren 70 was al wat oranje, toch, of niet?
1: Nou ja, die kleuren zag je toen wel vaak, ja. Dat klopt wel.
0: Maar was dat gewoon een originele kleur? Of was er thuis iemand met een spuitbus?
1: Dat was echt origineel.
0: Oh, oké.
1: Origineel, ja.
0: Was hij opgevoerd? En niet het officiële antwoord, Anne. Het antwoord dat je vader niet mocht horen. Was hij opgevoerd?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Wie had dat gedaan, Anne?
1: Ja, onze fietsenmaker.
0: Oh, nog erger. Ja.
1: Ja.
0: De fietsenmaker, die had... Wat zei de fietsenmaker dan? Ja, maar goed.
1: Ja, dat was echt zijn hobby.
0: Wat zei je?
1: Dat was zijn hobby om de voertuigen op te voeren. Ja, dat vond hij ontzettend leuk om te doen.
0: En jij zei, ja, oké. Maar vertel eens, wat reed hij dan uiteindelijk?
1: Nou, deze hebben we uiteindelijk 80 gereden.
0: Oh, Anne. Oh, echt.
1: Ja, dat was nog langzaam hoor, voor die tijd. Want
0: er waren
1: bij die mijn, die versnelde mij nog voorbij.
0: Ja?
1: Ja, echt.
0: Was dat normaal?
1: Ja, bij ons op het dorp wel.
0: Oh, wat was, had er iemand ook nog eentje, was er nog eentje, de kampioen, laten we zeggen, de winnaar van, de snelste van het dorp? Wat, oh, geen,
1: ja, die had een Zundapp, 105. Oh. Dan ben je gewoon bang, als je daarop zat.
0: 105, ja. Nou, 105, je moet er niet aan denken, toch? Nou ja, gaan we dan. Even kijken, we zijn op zoek naar een originele titel en artiest. Even... opgevoerd door de fietsenmaker, wat top zeg, hé. Ja, ik was altijd jaloers op de mensen die dat zelf konden en zo. Ja, maar. Originele titel en artiest, daar zijn we nou op zoek. Artiesten, want ze zijn twee keer gemaakt, twee keer een hit geweest. Luister nog even een klein stukje de opgave. Alala.
2: Dus ik zou graag willen weten waar jij dat idee vandaan...
0: Ik zit hier echt op en neer te bewegen, links en

0: Graf verbood niet omkiepen. Ja, laat hem niet omkiepen. Even kijken, nou ja, welke antwoord heb jij? Heb je er één, heb je er twee? Laten we zeggen, artiest of heb je gewoon de originele gedaan? Vertel, wat is de originele titel?
1: Ja, ik heb Rock the Boat gedaan van Youth Corporation.
0: Ja, dat is hem, ja. Dat is hem, ja.
1: Maar er hangt nog ook iets bij dat ooit nog eens een keer uit is gebracht door de een of andere Forrest.
0: Ja, ja, deze meneer. Ja, die, dat was de disco-versie. En dat was, even kijken, 2283. En ja, voor mij is dat de meest bekende. Ik ben uit 1969, maar dat komt omdat deze plaat was in... Ja, moet even kijken, 1983 is dit. En toen was ik net 14. Dit was een hit en we hadden zo'n klasseavond. Ik weet niet of dat nog bestaat. Het was een klasseavond alleen met de klas van de middelbare school. En ik had mijn pick-up meegenomen en mijn boxer. En ik ging de avond plaatjes draaien op één pick-up, ja. En aan het einde van de avond, weet je wel, was ik die plaat kwijt. Dat singeltje kwijt. En heeft iemand gewoon gejat. En dat zit me nog steeds uit gewoon. Maar die single was toen een hit. En die is verdwenen. En ik rakel het allemaal weer op. Maar die andere versie is van de... Ja, inderdaad, van die andere versie. Dus die van de Youth Corporation. Denk er even over na, Anne, maar ik ga even de prijs uitreiken. Dan mag jij kiezen, ik denk wel dat ik weet wel het woord, welke versie wij hebben. Maar gefeliciteerd, Anne. Ouwe. 80 hoor. Maar weet je, dat geluid, maar die geur ook. Oh, heerlijk. Je mag kiezen tussen een shopper, een puzzelboek, een schort, een opgevoerde bromorganisatie, een Radio M Utrecht cap en of een schrijverset. Wat gaat het worden?
1: Een schrijverset.
0: Een wat? Een?
1: Een schrijfset.
0: Een schrijfset. Ik heb geen idee hoe het eruit ziet. Het is allemaal nieuw.
1: Ik ook niet.
0: Dat bedoel ik dat het geen tweedehands speelt, maar het is het nieuw in het pakket. Dus een foto wordt heel erg gewaardeerd, want wij hebben het hier ook nog niet gezien. Dat wordt exclusief voor onze luisteraars. En dan mag je nog kiezen, trouwens. Wil je Forrest of... niet die brommen weer. Of wil je de Youth Corporation?
1: Ja, doe maar de Youth Corporation.
0: Oké, blijf even hangen. Dat komt dan. Ja. Ik stap op mijn... laatste keer. Blijf even hangen.

is, ik wou bijna zeggen Jantje Smit. Waarom dan? Jan Smit en Stilte in de Storm. En daarvoor hoorde je de oplossing van de Hughes Corporation. De oplossing van Pluk de Plaat, Rock the Boat. Nou, wacht even. Ja, sorry. Er komt een foto binnen. Dat is netjes. Wat ik nu binnenkrijg, en het is de allereerste keer dat ik het zie, dus je bent echt live getuige ervan. Ik gaf natuurlijk ook net, luisteraar Anne, die wilde ook graag die schrijfzet. Ik had het nog niet gezien. En dank je wel, Ria. Het is, die stuurt een foto door van, van de schrijfzet. Hoe zal ik ga het zo even beschrijven. Een mooi setje, schrijf lekker, vul potloodje erbij met reservestiftjes. En, zegt ze, je kunt met het topje je mobiel... Je kunt met het topje je mobiel en je tablet bedienen. Superhandig, dank ook. En alles staat erop. De frequentie, Radio M Utrecht, mooi. Ja. Deze wil ik ook. En nou nog een foto van de cap. Dat zou ook mooi zijn. Even heel iets anders. Ze hadden eigenlijk dus... Ze waren een beetje klaar met hun eigen geluid. Heb ik soms ook wel. Nou ja, niet helemaal natuurlijk. Want ze hadden er heel veel succes mee. Maar steeds weer die country rock. Mooie samenzang. Rustige liedjes. Ze wilden ook wel eens iets maken waar een beetje gevaar in zat. En midden jaren 70 hoorde je overal... Ja, soul op het disco opkomen. Dus... Even de jongens, die zit veel naar platen van Al Green en de Spinners te luisteren. En op een gegeven moment gaat hij achter de piano zitten. Een paar akkoorden, een beetje spelen. De andere songwriter komt erbij. En die hoort het en begint meteen over iets wat eigenlijk heel herkenbaar is. He, dat je jezelf al tijden iets belooft. Je gaat die vrouw eindelijk eens aanspreken. Of je gaat de baan opzeggen, je baan. Of je gaat nou echt dat huis zoeken. En elke keer denk je, ja, binnenkort. Eén van deze dagen. Nou ja, nee, ik heb ook nog wel een paar van die plannen liggen. En ondertussen begint die muziek steeds spannender te worden. Er komt een baslijn bij die bijna uit een discotheek lijkt te komen. Met die gitaren die blijven lekker stevig. En dan die hoge stemmen eroverheen. De band wilde zelf iets maken met, ja, zoals we dat noemen dan, een mooie stem en een beetje venijn in de muziek. En dat lukte. Het werd hun tweede Amerikaanse nummer 1 hit. En het begon met een paar akkoorden achter een piano en dat ene menselijke trekje. Dat we heel goed weten wat we willen, maar dat steeds naar morgen schuiven. Het gaat over deze plaat.

0: 19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel 250 euro aan prijsfavorieten.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Juwelier Duvolet staat al twee decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet, aan de Traai 98 in Driebergen.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Nu bij de Kroon Zonwering in Utrecht. Low emission rolluiken voor dezelfde prijs als reguliere rolluiken. Yeah! Dat is niet alleen direct korting, maar ook nog eens besparen op uw energierekening. Nieuwsgierig? Kom dan snel naar de Kroon Zonwering in Utrecht.
4: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
5: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
9: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
10: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
15: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens de lokale burgemeester wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie in Almere zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De veiligheidsdiensten in Polen zeggen dat er plannen waren voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Volgens de diensten was de dreiging bloedserieus. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. En ook is er in het land onrust door 3 recente mesaanvallen op scholen. Bij een busongeluk in Turkije zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 27 mensen gewond. De touringcar verongelukte in het westen van het land bij de stad Izmir. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant ligt. Daarnaast ligt ook een gekantelde vrachtwagen. Die was geladen met hout. Hoe het mis kon gaan is onduidelijk. De Turkse hulpdiensten zijn groot uitgerukt. In de straat in Baren zijn vannacht zeker 14 autobanden lek gestoken. De bewoners van de straat ontdekten de schade vanmorgen. Van de meeste auto's zijn 1 of 2 banden lek, schrijft RTV Utrecht. Bergers en de wegenwacht waren vanmorgen druk met het afhandelen van de schade. Wie er achter de actie zit is onduidelijk. 9 jaar geleden was er ook een bandenprikker in Baren. En het weer, regenachtig. Alleen in het zuiden is het droog. Temperaturen 11 tot 15 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt en droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: En dan de verkeersinformatie bij Radio M Utrecht. Even kijken, er staat er eentje. Ligt water op het wegdek? Oké, dat is de reden. De A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Soesterberg en Leusden. Water op het dekbed. Dek zorgt dus voor 16 minuten extra reistijd.
17: Dat is dan €250.
16: Betalen?
18: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
19: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Weba Design, badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
20: Een woonboulevard met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
21: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
22: En dan de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig op de weg. Eén uitzondering bij knooppunt Noorderloos. Daar staat 4 kilometer file door pneumokokken.
23: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
22: Een initiatief van Pfizer.
24: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick
25: & De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
26: Goedemorgen.
25: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
26: Echt waar, joh?
25: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
27: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar...
28: Hebben over design, over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
27: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
14: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
29: Pluk de middag met Erwin Peters.

0: Vanaf zaterdag 17 oktober, de Week van de 60's.
1: Radio M Utrecht viert de jaren 60. Luister en laat je verrassen door de muziek
0: en de verhalen van toen.
1: De Week van de 60's mag je niet missen.
0: Vanaf zaterdag 17 oktober. Bij ons, Radio M Utrecht.

Ronan Keating. Ronan Keating bij Radio Utrecht. En you say nothing at all, mooi zeg maar. It's amazing how you are. Amazing. Goedemiddag, ik ben Erwin. Dit is uur nummer 2 alweer van Pluk de Middag op deze zondag 11 oktober. En ik kwam erachter, en dat is echt heel gek hoor, maar ik vind het mijn werk, zoals het heet, fantastisch dit. En ik kwam vorige week, Chris die vroeg van, wil je me helpen met Pluk de Plaat volgende week, die week erop? En ik dacht, waar heb je het over? En ik was even vergeten dat ik vrij heb, vakantie. En ik dacht ook maar één weekend. En ik heb 2 weekenden vrij. Ik ben er gewoon 2 weken niet straks. En eigenlijk vind ik dat helemaal niet leuk. Maar goed, goed. Dus dit is voorlopig even de laatste. Je hebt een raar idee. Ben ik het al pas in november? Nee, toch? Nee. Goed. Brommers. Want dat is de vraag, hè? Dus heb jij vroeger brommer gereden? Had jij een ploeg? Wat had jij? Even kijken, hoor. De Karen uit Beeldhoven zegt, ja, mijn poeg was tweedehands en gifgroen. Ik vond het maar verschuwelijk. En 2 weken later was ik verliefd. Dat vind ik wel mooi. Eerst was het dit, weet je wel. 2 weken later, niemand komt eraan. En Joop Vermeer, Zundap van mijn oudere broer. En ik kreeg hem toen ik een auto kocht. Ik kreeg hem toen hij een auto kocht. Oké, ik heb 3 dagen bijna niet geslapen van blijdschap. Ja, 3 dagen. Dat is geen brommer meer. Dat is gewoon een soort van erfenis. Had jij vroeger een brommer? Karen van Hoef zegt, van de Hoef die zegt vanaf haar 16e een poeg maxi. En ze gebruikt precies dat woord dat erbij hoort. Vrijheid. Van Groenekan naar Zeist, naar school en weer naar haar vriendje. En ze heeft een foto bijgevoegd, dat is leuk. Op een foto staat zo'n echte rode poeg maxi. Small frame, zo'n zwart zadel, bagage dragen achterop, bagage drogen. Een chrome uitlaat langs de zijkant. Je ziet hem en je denkt meteen, tas achterop, jas dicht en gaan. Gerard Scheppingen had dus ook een poeg, maar dan als een andere. Met zo'n superhoog stuur, weet je wel. Ging wat minder hard, zegt hij, maar je zag meer en je werd ook beter gezien. En dan schrijft hij tussen haakjes, mijn vrouw eraan overgehouden. Kijk, dan heeft dat hoge stuur toch uiteindelijk gerendeerd. Hè? Zandvoort, Texel, Valkenburg gewoon gaan. Geen navigatie, geen telefoonhouder. Alleen kijken waar de weg ongeveer heen liep. Johanna Kleistra, die had eerst een Solex en later een blauwe Vespa-scooter. En op die oude foto's, dan zie je het ook helemaal terug. Geen glanzende reclameplaatjes, weet je, maar gewoon staal, een straat, een brommer, mensen bij. En op één foto zo'n ranke ouderwetse brommer met zo'n hoog stuur en een small frame. En op de andere die scooter waar meteen iets van vakantie omheen hangt, weet je wel. En dat klopt ook, want met die scooter ging ze dus naar Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, België en Luxemburg. Ik vind dat dus echt mooi, hè. Nu nemen mensen een weekendje weg, 3 tassen mee. Johanna dacht, scooter erbij, klaar. Dat vind ik mooi. Had jij vroeger een brommer? Vertel het. Laatst reed ik achter zo'n oude Zundap en ik heb gewoon mijn raampje open gedaan. Maar ik ben meteen weer terug, die geur alleen al. Dit is Radio Utrecht. Zometeen hoor je Bruno Mars. Die hoor je meteen na de CCR.

0: mooi, hè? Ik vind dat zo mooi. Bruno Mars zit ook in Silk Sonic. En ik weet niet of je dat wel eens gehoord hebt. Maar zoals dit ook. Wat ik fantastisch vind, is dat ze de jaren 70 en zo goed te horen brengen, laat maar zeggen. Dat niet alleen de instrumenten gebruiken, maar juist ook een beetje dat gevoel. Ik ben niet snel fan van iemand, maar toch jammer dat ik hem niet gezien heb. Was een paar weken geleden was hij in Nederland. Deze Bruno Mars en On My Soul bij Radio M Utrecht. Nou, wat koud vannacht. Best wel. Vandaag overdag 14 graden. Behoorlijk wat spatten regen. Vannacht koelt het van 7 uur is nog 12 graden. Morgenochtend om 7 uur is het 5 graden. En dan ook wel droog. Morgen, zoals het er nu uitziet, blijft het ook de hele dag droog. 'S Ochtends nog een paar wolken. Maar vanaf 12 uur gaat de temperatuur ook omhoog. Dan zie je heel veel zon. En dan wordt het een graad of 16 in de schaduw. Dan de verkeersinformatie met een melding water op het wegdek. Het zorgt voor 16 minuten vertraging op de A28 Utrecht richting Amersfoort. En dat is tussen Soesterberg en Leusden.
1: Pluk de middag met Erwin Peters.

wel wat brommen gereden. Ach ja. Oh, Manfred. Jij zegt over Bruno Mars. Oh, Marry You. Die is genoteerd. Wat, leuk dat je ook heel fan bent. Al Tempelaar heeft nog ergens spijt van. Och, dan gaan we het over de brommers hebben. Maar eerst gaan we het hebben over 3 voor 4. Ja, sta nou maar eens even stil. 3 voor 4, jouw kans op de eeuwige roem en de mooie prijzen bij Radio M Utrecht. Ik krijg ook nog een foto net, dat is wel mooi, van de cap. Die hebben wij ook, hè, de cap, het schrijfzetje, prachtig mooi. En wat handig is, zie ik, is dat die, even kijken, vulpotloodje erbij, reservestiftjes, en je kunt met het topje van je mobiel en je tablet bedienen. Er zitten 2 dingetjes in, mooi hoor. En Frans, die heeft het... Die heeft een foto gestuurd van de cap. Oh, hij heeft een foto gestuurd. Oh, die is zwart met witte letters. Ik denk, die is rood. Hij zegt, Frans zegt, hier de cap, zit lekker. En vervolgens zegt hij ook, je kunt er ook mee staan en lopen hoor. Zegt Frans, die zit lekker. 3 platen, 3 voor 4. 3 platen met 1 overeenkomst. Dat kan zitten. Het kan eenzelfde woordje zijn in de onderwerp, in de titel. Kan ook in de namen van de groep of artiest zitten. Ben ik klaar voor? 3 platen, wij noemen dat 3 aanwijzingen. Met 1 overeenkomst dus. Dit is aanwijzing nummer 1.

dat was aanwijzing nummer 1 in het spelletje 3 voor 4. 3 platen met 1 overeenkomst. Nog geen idee hebben, stuur dan een WhatsApp-bericht naar de studio. Dat kan via de RTV Utrecht app rechtsboven, app ons. En is dit aanwijzing nummer 2.

Ja. Ze doet het ook uit haar hoofd. Ja. Fabi, die stuurt. Is het deze plaat? Oh, en deze plaat die je net hoort komt trouwens uit 1981. Oh, dat geloof ik. Dat geloof je al meteen. Nou, dit is, was aanwijzing nummer 2 in het spelletje. 3 voor 4, aanwijzing nummer 2. Heb je hem te pakken? Het zijn 3 platen met 1 overeenkomst. Heb je hem te pakken, die overeenkomst? Dan niet geschoten voor 5 is. Dus wagen gokkie. Als je denkt te weten wat het is, stuur een berichtje naar de studio van Radio WM Utrecht. Dat kan via de app, hè? Echt, de RTV Utrecht app. Rechtsboven app ons. Heb ik je misschien zo aan de telefoon? Na aanwijzing nummer 3. Yeah.

0: op de laatste tot de laatste noot. Nou, dat was aanwijzing nummer 3 in het spelletje. 3 voor 4 bij Radio M Utrecht. En Cherry, are you there?
1: Hey, goedemiddag Erwin. Oh, goedemiddag. Dat, ja, daar is hij.
0: Ja, goedemiddag. Jij bent vrolijk, dat is mooi. Dat is mooi. Cherry.
1: Ja, dat mag wel. Ik ben al 3 weken aan het herstellen, Erwin.
0: Oh, van mijn show? Zo meteen hoor, ik ben 2 weken weg. We doen iets anders, denk ik.
1: Nee, ik heb 3 weken geleden een open hartoperatie gehad.
0: Zo.
1: Met 5 omleidingen, dus
0: Ach, ja.
1: Ik ben nog een hoop in dingen.

0: kerst.
1: Oh, kun je meteen de kerstspullen ophangen en zo?
0: Maar... Ja, zoiets, joh.
1: Oh, joh.
0: Nee, stilzitten is niks voor mij, hè, Win, hoor.
1: Oh.
0: Dat is echt een straf.
1: Dan heb je bijna grote problemen dan met je hart bijna, weet je wel. Dat is nog een grotere uitdaging dan die operatie misschien wel. Je gooit 6 weken, joh.
0: Ja, 6 weken, joh.
1: Hoe was het? Je klinkt goed. Ging het goed? Is het goed gegaan? 500?
0: Dat is gelukkig. Het is gelukkig wel goed gegaan, maar ja. Ze zagen je borstkast open om overal bij te komen, hè. Ik had 5 omleidingen gehad. Eén hoofdslagader was 95% dicht. Jo. En de andere 2 waren 90. En dan had ik nog 2 zijtrekkingen die van 90 en 85% dicht zaten.
1: Oh, joh. Man. Ja, er was een omleidingje nodig. Hè?
0: Ja, ja.
1: Oh, was je in ieder geval op tijd aan. Ik weet niet hoeveel normaal is, hoor. Ik bedoel, omleidingen en zo. Maar het lijkt me... Het is niet niks.
0: Het beste is helemaal niks.
1: Dat snap ik. Best is helemaal niks. Maar ja, weet je, als dat toch moet gebeuren. Maar 5 is best veel, toch? Dan heb je wel even gelegen.
0: Dat was best veel, joh.
1: Ja, hoe lang was je er... Ja, zo lang heb je nog nooit stilgelegen, denk ik. Maar...
0: Nee, 5,5 uur zijn ze aan het snijden geweest, hè, Vin?
1: Ah ja, lekker beeldend. En dan zagen.
0: Ja, zagen.
1: Echt beeldend. Maar hoe voel je? Want je klinkt...
0: Elke dag weer een stukje beter. Ja. Het gaat alleen niet in het tempo wat ik graag gewild heb, hè. Maar ja, het komt omdat ik niet stil kan zitten, hè.
1: Ik weet niet, jij lijkt me echt... Hoe lang heb je nog in het ziekenhuis gelegen? Hoe lang ben je weer teruggekomen?
0: Ik heb er een goede week in gelegen. Ik ben 's maandags geholpen. Ja. En toen zaterdags mocht ik naar huis. Dus gisteren 2 weken geleden.
1: Oh, nou oké. Okay. Nou, welkom thuis in ieder geval weer dan. 2 weken, maar... Ik denk, ja, heb jij elke dag gevraagd, wanneer mag ik naar huis nou? Wanneer mag ik naar huis? Je was net wakker uit die narcose, weet je wel. Mag ik al naar huis? Het gaat goed, ja. Hè? Weet je wel, zoiets.
0: Nou, ik herstel liever thuis eens in het ziekenhuis,
1: ja,
0: hoor.
1: Nee, waar? Nee, dat, nee, ik ken niemand die zegt voor de lol, ja, van, nou, ik blijf liever hier, want hier is het eten beter en zo. Weet je wel, dus ik kan me voorstellen dat het...
0: De verzorging werd prima, hoor. Ik heb in Tantonius een nieuwe Rijn gelegen. En dan heb ik gezegd, de verzorging, dat was helemaal top, hoor.
1: Ik denk, hè, maar goed, even tot slot, maar ik denk, jij komt bij die narcose en ik denk bijna dat je, dat eerst wat je zegt is een grap of een sarcastische opmerking of weet je wel, is een beetje met een lach of zo, weet je wel, niet helemaal serieus of, weet je dat nog of niet? Je hebt volgens mij wel eentje die, doet me allemaal niet zoveel hoor en dat je een grapje maakt of zo.
0: Ik denk zo. Nou, in het begin dacht ik er wel een beetje licht over, hoor, maar toen geholpen werd, toen, dat moet je eigenlijk op je rug leggen. Nou, als ik iets wat ik niet ken, dat is op mijn rug leggen, alleen op mijn zij. Dus de eerste 2 nachten, nou, dat waren de hel op aarde, hoor.
1: Oh.
0: Dat waren de hel op aarde.
1: Ja, nou, weet je. Nou, dat heb je gehad, jongen.
0: Ja, gelukkig wel.
1: Oh, nou, goed om aan de telefoon te hebben dan.
0: Ja.
1: Kun je dit, weet je, dan is het, dan, weet je, als je dat hebt meegemaakt, dan is het luisteren naar Pluk de Middag, hè, waar ik af en toe een beetje druk ben, is dan echt een peulenschilletje. Dat overleef je dan wel. Even kijken, 3 voor 4, hè, Jerry. Ja. 3 voor 4, 3 platen met 1 overeenkomst. Hij was niet zo heel moeilijk, mega moeilijk, maar het waren 3 leuke platen, vond ik zelf ook. Wanneer wist jij het? Plaat 1, 2 of 3?
0: Bij de 2e eigenlijk.
1: Ja, dat dacht ik al. Want we hebben 3 platen. Wat is de overeenkomst tussen de 3 platen?
0: Koninginne, de Queen of Hearts. Ah. En Queen zelf. En ja, de 3e is maar gekend ontschoten met de Belja.
1: Ja. Nee, de eerste. Nee, Somebody Love the Queen. De eerste waren de Dolly Dots. Met Laila.
0: De Queen of Sheba. Oh ja, ja, ja, die heb ik wel gehoord. Ja.
1: De Dolly Dots, ja, nee, die. Ja, Jerry, van harte gefeliciteerd. Jij mag uitzoeken. We hebben. Nou, ik heb een foto gezien trouwens. Van best mooi spul, hoor. Die, we hebben een. Even kijken, hoor. We hebben een schrijfset. Dat is een mooi schrijfsetje. We hebben een Radio M Utrecht cap. We hebben een schort, een puzzelboek of een shopper. Wat mag ik voor jou inschenken?
0: Doe mijn puzzelboekje, Erwin. Ja, doe mijn puzzelboekje.
1: Ja,
0: ik in ieder geval even wat te doen, hè, want ik heb toch de deur niet uit.
1: Nee, ik wil even lekker puzzelen. Nou ja, puzzelen, weet je wel. Want dan heb je een nieuwe hobby erbij. Dat is goed, Jerry. Blijf even hangen. Dan ga ik even je gegevens noteren.
0: Dank
1: je wel. En beterschap, jongen. Snel herstel, hè.
0: Dank je wel.
1: Dit is Radio Utrecht en dit is Elsa Doolittle en Pack.

0: met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
1: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
2: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg hotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
3: Voordeeluitjes.nl. Noodsituatie. Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
2: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
1: Voordeeluitjes.nl.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
6: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
7: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
12: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
11: Bloesem. Met de Z van zorg. Kijk op bloesem.nl.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Radio M Utrecht.
13: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de 4e plek in de WK-stand. De lokale burgemeester van Almere heeft gereageerd op de bedreigingen die de deelnemers aan de Pride Walk vrijdag hebben ervaren. Volgens hem wordt intimidatie en discriminatie niet geaccepteerd. Er werd op de deelnemers gescholden en ze werden bespuugd. De voorzitter van de Pride Walk werd bijna geraakt toen een auto op haar inreed. De organisatie zegt tegen Omroep Flevoland morgen aangifte te doen bij de politie. De man die vorige maand in Venlo slapend achter het stuur werd gevonden met €24.000 op zak, krijgt zijn geld terug. Uit onderzoek van de marechaussee blijkt dat de man uit Litouwen het geld had gewonnen in het casino, meldt Omroep L1. Hij had zijn winst gevierd en was achter het stuur in slaap gevallen. Dat trok de aandacht van de marechaussee, die het verhaal niet geloofde. Het geld werd in beslag genomen, nu blijkt dat de man de waarheid sprak en hij krijgt het prijzengeld terug. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt dat de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. Dan het weer nog, verspreid over het land buien. In het zuiden is het droog, de temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Vanavond minder buien, temperatuur tussen 4 en 9 graden. En morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
15: Waan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
16: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet aan de Traai 98 in Driebergen.
15: Wonderwalls, geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
17: Dacht je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
18: Dat is dan €250.
19: Betalen?
20: Nee, krijgen! Met de Stam Private Lease Superdeals rijd je een Renault Twingo E-Tech Electric vanaf slechts €319 per maand. En ontvang je €250 boodschappen te goed bij Albert Heijn. Tot en met 24 oktober, dus wees er snel bij. Plan een proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Midden-Nederland.
21: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
7: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
23: Bent u 68 plus? En zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
24: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob. Goedemorgen. Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
25: Echt waar, joh?
24: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
23: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
26: Of je nu zoekt van station tot sedan, van adaptive cruise control tot xenonverlichting of van Alsmeer tot Zwolle, vind je perfecte auto op Autoscout24.
27: Download de app en start met vinden.
2: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
28: Pluk de middag met Erwin Peters.

Sister Slash bij Radio en Utrecht. En Hees de Greatest Hensa. Goedemiddag, hallo. Leuk dat je erbij bent. Het is uur nummer 3 van Pluk de Middag bij je vrienden van Radio en Utrecht.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

Ja, het is ACTA en de Munnik bij Radio in Utrecht. En de nationale nieuwe is, ja, mooi plaatje. Het is niets doen. Niets doen. Niets doen. Ik weet niet of dat kan hoor, maar ik blijf het toch een beetje een ambitieus concept vinden. Want zeker als je uit de tijd komt waarin je op zondag gewoon een eind ging brommen. Hè, zonder route, zonder telefoon, zonder dat iemand na 3 minuten vroeg waar je bleef. Maar misschien is dat wel de ouderwetse manier van niks doen. Hè? Gewoon rijden tot je ergens koffie kreeg. Niks doen is de nationale nieuwe, die hoor je net wat vaker. Die wordt elke vrijdagochtend gepresenteerd in het Hits uit Holland met Edwin Meerman. En daarvoor hoorde je dus Chris Mantijs en Let's Dance. En oh ja, daar ja, uit de jaren 60. Misschien wel even goed om vanaf zaterdag 17 oktober... vanaf aanstaande zaterdag worden bij Radio MWF en heel, heel veel meer van dit soort werk die week. De week van de 60's, dat betekent dus niet één plaatje tussendoor en klaar. Nee, gewoon de hele sfeer weer even terug. En als jij daar een brommer bij ziet, een danszaal, een transistorradio op de vensterbank, helemaal goed. Dat is precies waar de muziek nog steeds zit. Had jij een brommer vroeger? En waar ging je dan heen? Jad van Est, die had er meerdere. Ja, verbaast me niks. En op zijn foto's staat zo'n klassieke Honda C50-achtige brommer. Licht frame, zo'n hoog stuur, zwart zadel. Geen ding dat alleen maar mooi stond te wezen. Dit was gewoon vervoer. Dat was starten en kilometers maken. En Jaap, die reed er ook flinke afstanden mee. En als je die foto erbij ziet, moet je eens kijken op Facebook. Dan snap je dat meteen. Dat is zo'n brommer waarvan je bijna denkt dat er nog een regenpak en een paar handschoenen aan moeten hangen. Weet je wel? Levi Heuvelman die begon met een kapitein mobilette. Ah, daarna een groene Vespa Sjouw. En daarna een oranje Vespa Boxer. En dat is geen brommerverleden meer, hè? Dat is gewoon een carrièrepad. Bianca Beugelaar, die deed het precies andersom. Die heeft dus deze zomer voor de allereerste keer brommer gereden. Allereerste keer, 42 jaar na dato. En dan wel op een Batavus mot op mat. Mot op mat? Die moet ik even opzoeken. Ik vind het heerlijk. Al die mensen die hier vertellen over hun 16e. En Bianca, die dacht gewoon, weet je wat. Ik haal dat hoofdstuk er nu alsnog even in. Nou, en Karen had op dat foto dus die rode Puig Maxi. Dat is zo'n brommer waarbij je aan één foto al ziet waarom mensen die dingen nog zo goed onthouden, weet je wel. Dat smalle frame, zadel, die uitlaat. En je, weet je, je hoort hem gewoon. Je hoort hem bijna voordat hij gestart is. Nee, dat is een... Dat geluid en die geur, ach ja, de geur van het verleden. Dit is Herman Melvin in de Blue Notes.

Vanavond en vannacht ook regen. Dat is druppelregen, vannacht ook. Uiteindelijk koelt het af na een graad of 6. Morgen overdag beginnen met wat wolken, maar ook wel een portie zon. En die zon die gaat het winnen morgen overdag. Namelijk zon en 16 graden in de schaduw.

Yes, you boy. Het is niet meer minder dan Elvis Presley bij Radio M Utrecht. En jongen, The Devil in Disguise. Even heel iets anders. Het is een eind jaren 90 hadden zij een liedje geschreven over iemand die het eigenlijk allemaal niet meer aan kan. Het is iemand die van een ander houdt, maar merkt dat het tussen hen toch niet meer zo gaat als vroeger. En dat hadden ze op een heel bijzondere manier beschreven. Het regent buiten, maar binnen regent het inmiddels ook. En dan kun je natuurlijk wel denken, ik blijf binnen, dan word ik tenminste niet nat. Maar ja, wat als het binnen ook regent? Waar moet je dan nog naartoe? En dat vond ik eigenlijk wel een mooi beeld. Dat je zelf thuis, op de plek waar je je veilig zou moeten voelen, niet meer kunt schuilen voor datgene wat er tussen jullie speelt. Nou, het liedje dat komt uit in 1999 en dat wordt echt een enorme hit. Mensen zingen ermee, je hoort het overal. En 2 jaar later gebeurt er iets, waardoor datzelfde liedje in één keer een hele andere betekenis krijgt. De drummer van de band die komt op bij een verkeersongeluk. 32 jaar. Een jonge vent, midden in het leven, met nog zoveel plannen. En op de ochtend van zijn begrafenis besluiten radiomakers in heel Nederland iets te doen. Ze spreken af dat ze allemaal precies om 8:45 datzelfde liedje gaan draaien. Moet je dat voorstellen? Je zit in de auto, onderweg naar je werk, de radio staat aan. En ergens anders zit iemand thuis aan de ontbijttafel, misschien met een kop koffie, krantje erbij. En die luistert naar een heel andere zender. Maar op dat moment horen jullie dus precies hetzelfde liedje. En dat gebeurt dan op allerlei plekken in Nederland. Al die verschillende radiostations. Normaal heeft iedereen zijn eigen muziek, zijn eigen programma. Maar die ochtend om 8:45 dus niet. En dan klinkt overal dat lied. En wat ik er zelf zo bijzonder aan vind, het was ooit geschreven voor over iemand die het gevoel had dat hij nergens meer kon schuilen. En 2 jaar later gebruiken al die radiomakers, die gebruiken hetzelfde liedje om afscheid te nemen van iemand die er in één keer niet meer is. En dan denk ik aan het beeld van al die regen. He, dat je probeert ergens droog te blijven. Maar soms komt er iets over je heen waar je helemaal niks tegen kunt doen. En op die ochtend klonk dat dus overal tegelijk.

Paradise bij de Dashboard Light van Meatloaf bij Radio M Utrecht. Zometeen, dat is al over een paar minuutjes alweer, dan hoor je hier bij Radio M Utrecht. Ja, dan hoor je hier het Gouden Weekend met Edwin Meerman. En daarin is het ook 11 oktober, de week van 11 oktober, maar dan in een ander jaar. Zullen we even kijken of je aan de hand van wat aanwijzingen weet welk jaar? We stappen in de tijdmachine naar een herfstweek waarin records sneuvelen op het asfalt, in het Nijsten en in onze eigen domstad. Terwijl de wereldpers in Cairo kijkt voor het indrukwekkende afscheid van Anwar Sadat en honderdduizenden mensen in Bonn demonstreren tegen kernraketten, viert de autosportfeest. Coureur Michèle Mouton die schrijft geschiedenis door als allereerste vrouw ooit, Michèle Mouton, door de allereerste vrouw ooit een rally in het wereldkampioenschap te winnen. In Utrecht loopt het stationsgebied vol als tienduizenden jongeren samenkomen in de jaarbeurs voor de 7e EO Jongerendag. En even verderop verdringen filmliefhebbers zich bij de bioscoop Rembrandt voor Indiana Jones en Raiders of the Lost Ark. En uit de transistor speakers barst onze eigen Anita Meijer los met haar wereldhit Why Tell Me Why. Afrekenen, dat is ook wel belangrijk, afrekenen. Want dan reken je af in de pomp. Nasleep van de oliecrisis meteen. Een litertje benzine kost ongeveer 1,76 gulden. Een koud biertje op de neuden 1,50 gulden. En een knapper partijtje 1,60 gulden. Eigen huis in het hart van Utrecht. Nou, vastgelopen Monnikmarkt. Dat tikje die herfst voor ongeveer 130.000 gulden al een prachtig graagtepaantje op de kop. En de pasgeboren baby in de straat heet waarschijnlijk Jeroen of Suzanne. Tienduizenden jongeren in de jaarbeurs. Harrison Ford met een zweep in Rembrandt. Ja, torenhoge benzineprijzen en het uithalen van Anita Meijer. In welk jaar en in welke week zitten we? Je hoorde de details uit de week van 11 oktober 1981. En daar hoor je zo meteen alles meer over bij Edwin Meerman. De week van 11 oktober 1981 in het Gouden Weekend. Veel plezier. Ik ben er, ik ben volgende week vrij. En die week erop ook. Wil ik helemaal niet. Nou, kijk. Tot dan.

0: met alle grote woonwinkels bij elkaar. Makkelijk bereikbaar, gratis parkeren en waar je alle stijlen en merken kunt vinden.
1: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
2: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
2: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei! Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
5: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 3 dagen.
7: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
8: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
10: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
11: Radio M Utrecht.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019, de eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. In de Formule 1 heeft Max Verstappen de Grand Prix van Singapore gewonnen. Dat is voor het eerst in zijn carrière. Vanaf de start reed Verstappen op kop. Gisteren won Verstappen ook al de sprintrace in Singapore. En vorige week de Grand Prix van Bahrein. Verstappen stijgt naar de 4e plek in de WK-stand. De leider blijft de Italiaan Kimi Antonelli, die bij de volgende race al kampioen kan worden. In de Eredivisie is het Telstar niet gelukt om te winnen van ADO Den Haag. Het werd 2-2. De ploeg uit Velsen-Zuid speelde een groot deel van de wedstrijd met een man meer, na een rode kaart voor Milan Hokke. Pek Zwolle verloor thuis met 0-1 van Cambuur. Eerder vanmiddag won FC Utrecht met 3-1 van hekkensluiter Willem II. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden voor Feyenoord. Zijn bijnaam was Henkie Bijl, de tijger op het doel bij Feyenoord. Na zijn voetbalcarrière had hij onder meer een herenmodezaak aan de Kruiskade in Rotterdam. Henk van der Bijl was 101. En het weer, minder regen, het is ongeveer 13 graden. Vanavond bewolkt en droger. Vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar wel droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%.
14: Voordeeluitjes.nl. Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit. Want in Kootwekkerbroek op de Veluwe vindt u kuitmode. Een modebelevenis met 1500 vierkante meter aan dames, heren en schoenmode.
15: Een dagje uit wordt een heerlijk dagje kuit.
14: U kunt in Kootwekkerbroek gratis parkeren voor de deur. En lunchen, dat kan in ons restaurant Kuit & Co. Kijk op kuit-mode.nl. Kuit met UIJ.
16: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
17: Voordeeluitjes.nl.
18: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
19: Heb jij zonnepanelen? Vanaf 1 januari verandert er iets groots. De meeste huishoudens zijn er nog niet klaar voor. En dat gaat ze geld kosten. Hoor jij bij de slapers of stap je over? Bij Frank Energie telt je zon nog volop mee. Niet voor niets verkozen tot beste leverancier voor huishoudens met zonnepanelen. Ontdek je voordeel op frankenergie.nl.
9: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
20: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
21: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
20: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
21: Rand? Nee.
20: Fair enough.
21: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
21: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
22: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
23: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
10: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
24: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

0: En onze smaakmaker als aperitief vandaag uit de Hollandse keuken. En direct even een aantal dames aan de dis. De Dolly Dots waren dat en PS.
1: Het is zondagmiddag. Dit is het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
0: En dat betekent weer een muzikaal gerecht met één jaargang. Welkom in deze week van 1981 met het goede nieuws uit de kranten van deze week. De fragmenten en de krenten uit de pap. Muziek waar we nooit onze buik van vol hebben en heel vaak ook nog lang niet afgeserveerd. Maar er zit ook wel van alles weer tussen waarvan je denkt, oh ja, die hadden we ook toen 45 jaar geleden. En zelfs hier en daar nog wel op 45 toeren. We gaan even voorproeven, want we hebben vandaag in dit eerste uurtje onder meer de BB-band. En ook de BB&Q-band. En er kan ook gedanst worden. Welkom terug in 1981.

een korte radiostilte weer terug van weg geweest. De Bee Gees. Met ook een nieuw geluid, het disco-sausje een beetje afgegoten. Nieuwe LP is er ook, Living Eyes zie ik. En dan deze op 45 toeren. 45 jaar geleden. Here's a Liar staat deze week op 33 in de Nationale Hitparade. Over radiostilte gesproken. Het was ook echt die week een staking bij radio en televisie. De hele ochtend kon je niks ontvangen op de Hilversumse zender. Zometeen ook nog een fragmentje daarvan. En ging het net nog over Queen of Hearts. Ook het nodige aan koninklijk nieuws in de kranten van deze week in oktober 1981. Waaronder ook een geboorte zelfs en ook een jarige. Verder ook nog wat shownieuws dat ik meeneem. En 100 jaar telefonie. Ook daar staan we nog eventjes bij stil. Maar eerst gaan we naar de BB-band voor alle truckers. Met Alfred Martens als zanger en ook op de mondharmonica. Het is een

0: Na de BB-band dus ook nog deze BB & Q-band. Mooie zomerherinnering was dat op de weg terug in oktober 1981. Misschien ook nog wel gehoord bij de barbecue in die warme weken van weleer. On the beat. En zometeen hebben we een oude in een nieuw jasje. Er werd ook in 81 al volop gerecycled. Pretend you're happy when you're blue. Dit is de stem van Nat King Cole. It isn't very hard. En vol gas, zometeen dan weer Elvin Stardust. Deze week nieuw op 19 in de nationale hitparade. Vol gas was overigens ook de titel van een radioprogramma dat je toen kon horen op maandagochtend via Hilversum 3 met presentator Karel van der Graaf. Die radio- en tv-overzichten kwam ik uiteraard ook tegen in de kranten van deze week. En er was ook nog iets te doen rondom diezelfde radio. Want er waren geen programma's. De hele ochtend was namelijk een staking. Daar heb ik meteen even een fragment van.
1: Uw aandacht graag voor de omroepstaking. En dit was vanmorgen van 7 tot 12 uur te horen op de vier Nederlandse radiozenders. Het gevolg van een staking onder het omroeppersoneel. Zoals bekend gaat het de omroepbonden FNV erom dat de 2% ingeleverde prijscompensatie wordt vertaald in arbeidsplaatsen. En daarover kon men het gisteravond laat niet eens worden. De Nederlandse radiozenders zwegen dus in alle talen.
0: Ja, dat is nog eens wat je noemt, radiostilte. Dat kon zomaar gebeuren, gouden tijden voor de piraten uiteraard. Deze week in 1981. Nog even naar wat krantenberichtjes verder. Prinses Christina is met haar pasgeboren dochtertje uit het Utrechts Academisch Ziekenhuis weer naar Paleis Soestdijk teruggekeerd. Nog geen 14 uur na de bevalling verliet de 34-jarige prinses per brancard de kraamafdeling van het ziekenhuis. Het is nog niet bekend hoe het meisje gaat heten. Nog meer koninklijk nieuws, want ja, hij is al een echte jong aan het worden. Prins Constantijn, de jongste zoon is dat van onze kerstverse majesteit. Koningin Beatrix en prins Klaus, die is alweer 12. Tegenwoordig viert hij zijn verjaardag op zijn nieuwe adres in Den Haag, want ze zijn onlangs verhuisd van Drakenstein naar Huis ten Bosch. En een mooie foto ook van de jarige Job. En ook dit kwam ik tegen nog bij het shownieuws. Want John Lennon is al even niet meer. Eind vorig jaar in 1980 kwam hij om. En hij zou deze week dan 41 zijn geworden. En daarom is in de Amerikaanse stad Los Angeles een bronzen standbeeld onthuld. 2,13 meter hoog. Het weegt 3 ton. En laat Lennon zien in een spijkerbroek en een Mao-petje. En dan nog ander shownieuws ook even rondom de televisiester Willem Ruis. Hij is met een nieuwe reeks programma's begonnen. De Willem Ruis Lotto Show. 30.000 gulden kan er worden verdiend als het lottoballetje goed rolt dus in zijn programma. En hij heeft deze week uitgelegd hoe gemakkelijk het allemaal gaat in dit nieuwe spelprogramma waarin de midlottotrekking centraal staat en waarbij spelletjes worden gespeeld met koppels uit de zaal die door de lottotrekking worden aangewezen. Je kunt het je vast nog herinneren. En dan zoeken we ook nog even verbinding met Polygoon.
2: Open huis bij de PTT omdat we in Nederland 100 jaar telefonie hebben. Overal kan of kon men telefooncentrales in werking komen bekijken. Oude modellen zijn er ook te zien, zoals dit, waarbij men de verbinding met de centrale door een slinger tot stand moest brengen. In zo'n centrale zaten tientallen meisjes om de gesprekken door te prikken. En als zo'n meisje een aardige stem had, probeerde menig in een afspraak met haar te maken. Even vaak werden ze door ongeduldige klanten afgeblaft. Van deze overlast werden ze bevrijd door de kiesschijf uit 1915, die meteen ook hun hele positie overnam.
3: Er zijn nog 8 wachtenden voor u.
2: Een afdeling die het bij elk telefoondistrict zeer druk heeft.
4: Inlichtingen?
2: Men werkt hier niet meer met telefoonboeken, maar met computerschermen. De PTT experimenteert ook met de teksttelefoon voor de communicatie met slechthorenden, die door een lichtsignaal gewaarschuwd de tikken aangeven dat de verbinding is aangenomen. Bij 230 postkantoren kan men gedrukte berichten via de telefoonlijn laten overseinen naar een ander postkantoor of naar een particulier die een telefaxapparaat tot zijn beschikking heeft.

Denise Williams, It's Your Conscience. Deze week nummer 17 in de Nationale Hitparade in oktober 1981. En we hadden daarvoor dus Pretend, hè, die hele oude van Nat King Cole, gedaan door Elvin Stardust. Nou, dit is er ook weer een. Gloria Jones nam het al 10 jaar eerder op. En toen hadden we dus in die herfst van 81 Soft Cell met zanger Mark Helmond en Tainted Love.

Wel een lekker luchtig duintje, maar het was eigenlijk wel een protestlied van Daniel Sauweleka. Wake Up is zijn nieuwste. En een goed gevulde Hollandse keuken zie ik in de Nationale Hitparade. Want 22 Nederlandse producties van de 50. Dit is er meteen ook eentje. Hij is nieuw op 43 en weer terug van weg geweest. Alexander Curly.

We betreden vandaag ook niet onregelmatig de dansvloer van destijds in oktober 1981. Dit was een duo uit Canada. Ze vormden Vogue. Dat waren de dames Chantal en Angela. Dancing the Night Away. En deze is dan weer voor de schuifelaars. Ook met z'n tweetjes. Diana Ross en Lionel Richie.

Nou, de weekend is de muziek eigenlijk nooit tijdloos, want we plakken er een mooi jaartal aan vast. Maar hij gaat al 45 jaar mee, Diana Ross en Lionel Richie. En Endless Love komt overigens uit een gelijknamige film met Brooke Shields. In het volgende uur hebben we de top 10 onder meer erbij van de Nationale Hitparade. Deze staat erin. En ook deze meiden. Ik zei het al, de nodige dames aan de dis. Van 45 jaar geleden. En dan heb ik nu andermaal een duet. Deze staat op 13, is nieuw binnengekomen. Fantastiek, Dick Van Dam en Astrid Leuwenen zijn dat. Uit de stal van Catapult. Je weet wel van Rubberen Robbie ook, hè? Die staat ook in de lijst nog. De Nederlandse sterren, die stralen overal. Nou, genoeg Nederlandse sterren ook dus in deze lijst, waaronder deze. En tot zo, na 6.

0: Verbaan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
1: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
0: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
3: Bloesem. Met de Z van Zorg. Kijk op bloesem.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Radio M Utrecht. Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump kondigt een staakt het vuren aan voor de energiesector in Rusland en Oekraïne. Het gaat onmiddellijk in, schrijft Trump. Volgens hem hebben beide partijen ermee ingestemd. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij nergens van weet en dat hij meer details wil. Rusland heeft nog niet op het bericht van Trump gereageerd. In Polen is iemand gearresteerd vanwege plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Tusk bedankt op X de politie voor het snelle optreden. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van haar vrouw werd vastgelegd op camerabeelden. Ze zat met drie mannen aan een tafel. Rond 1 uur pakte ze een busje pepperspray uit de tas, spoot in het rond en verliet daarna met de mannen de zaak. De eigenaar van het café in Eindhoven gaat aangifte doen. Directeur Ina Klaassen van het Rotterdamse museum Boijmans van Beuningen is overleden. Ze was ernstig ziek. Klaassen werd directeur van Boijmans in 2019. De eerste tijd samen met Charles Ex. Ze was nauw betrokken bij de verbouwing van het museum en de komst van het depot. Voor haar verdiensten kreeg ze in augustus nog een belangrijke Rotterdamse onderscheiding. Ina Klaassen was 57 jaar. Het weer. De regenbuien nemen wat af. Het is een graad of 13. Vanavond bewolkt en droger. En vannacht daalt de temperatuur naar 4 tot 9 graden. Morgen bewolkt, maar droog en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Interkeramiek, badkamers en vloeren in Bunnik.
8: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
11: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad.
9: Partner for Talent.
12: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

Die andere grote showmaster naast Willem Ruis, ook Ron Brandsteder, die op de buis te zien was met zijn showbiz quiz. En als we zeiden altijd, Bella, dit was een mooie ode aan zijn mascotte. Hij had het overigens geleend van de Walker Brothers.

0: En Ron staat deze week op nummer 18, zie ik in de Nationale Parade.
1: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
0: En dan zijn we vandaag dus 45 jaar terug in de tijd. Nog een uurtje met deze week van oktober 81. Toen was de zomertijd al voorbij, dus het begon al donker te worden. Even na 6 uur. Straks de top 10 erbij. Even voor 7 nog een zoet toetje. Dan blazen we die 45 kaarsjes weer uit. En zijn ook van die oh ja momentjes. Hè? Johnny Mathis bijvoorbeeld erbij als tip voor de top.

Dat is Aneka, haar echte naam overigens Mary Sandeman vanuit Schotland. En die artiestennaam vond ze gewoon destijds in een telefoongids. Ook een mooi tijdsbeeld, want die had je nog volop naast je telefoontoestel. Het ging al even over 100 jaar telefonie in 1981, eerder in dit Gouden Weekend. En hier is Shaking Stevens.

0: Johnny Mathis. 3 jaar eerder had hij dat duet met Denise Williams. Too Much, Too Little, Too Late. Nissi had ondertussen haar eigen hit It's Your Conscience. En ook Johnny Mathis dus weer. Hoewel dit eigenlijk al 2 jaar eerder was opgenomen. Maar kreeg een nieuwe kans. Gone, Gone, Gone in het najaar van 1981. Hij was toen net 46 jaar geworden overigens. We duiken zo de top 10 in van de Nationale Hitparade. We gaan eerst nog even naar de televisie. In Nederland 1 en 2 had je toen nog maar. En een feestje ook hier in de Domstad. Toeristische tips.
1: En ter afsluiting van de toeristische tips nog even dit. Het Nationaal Museum van Speelklok tot Pierrement, en dat vindt u in Utrecht, bestaat 25 jaar. En reden dus om er in de toeristische tips wat extra aandacht aan te besteden. Speelklok en Pierrement vormen het begin en eindpunt van een collectie van ruim 600 mechanische muziekinstrumenten. Tijdens de rondleidingen worden er enkele van gedemonstreerd. Deze cilinderspeeldoos met op bellen slaande Chineesjes is in 1880 in de Zwitserse Jura gemaakt. Het klapstuk van de Wereldexpositie in Brussel, en die werd gehouden in 1910, was deze Hoepveld Fonolist Violina. Het zijn 3 violen die door een muziekrol worden aangedreven, langs ronddraaiende snaren worden bespeeld en door een piano begeleid. Er is ook een museumcafé. En in dat café staat een echte Belgische tingeltangel uit 1930. Voor 1 cent speelde hij 2 dansmelodieën. De Gasparini is een van de eerste draaiorgels die in 1875 door de firma Warnier werden verhuurd. Speeldoos en draaiorgel waren rond de eeuwwisseling erg populair. Zoals u kunt zien in het museum van Speelklok tot Pierrement. Het adres is Achterdendom 12 in Utrecht. Het museum is dagelijks geopend van 11 tot 5 en op zondag van 1 tot 5. Op maandag is het een rustdag. En tot zover de toeristische tips. Een goed weekend gewenst.
0: Dus morgen even uitslapen, zeg maar. Peter van Dijk.
2: De Nationale Hitparade.
0: En zeg maar gerust een gouds weekend hier. De top 10 van deze week in 1981. Het nodige aan meidengroepen. Deze waren er ook volop bij. Hun derde hit en successie al in 1981. Doors D en de Pins.

Fargo. Een van de liedjes na You and Me. In dezelfde lijn nog altijd Just For You. Dan weer op nummer 9. Deze week in 1981. Ik had het over de 12e verjaardag van prins Constantijn. Deze prins kwam ik ook nog tegen in de top 10.

Ook een muzikale sensatie in 1981. En we gaan weer terug naar het Witte Doek. Endless Love hebben we het al even over gehad. Maar dat was uiteraard ook For Your Eyes Only. En China is dan ondanks nog aan de top. En deze week staat ze nummer 7.

komende weekend met een historische herfst.

En deze Police met zwaailichten en op hoge snelheid richting de top. Deze week gestegen van maar liefst 46 naar 4 in de nationale hitparade. Every Little Thing She Does Is Magic. Een nieuwe start ook voor André Hazes. Een nieuwe LP, gewoon André. En ik had het al even over Catapult vanuit Leiden. Die ook zoveel produceerde voor anderen. Waaronder, wat we al hoorden, Fantastiek. Rubberen Robbie niet te vergeten, ook nog in de lijst. En ook deze, dus een beetje verliefd op nummer 3.

40 jaar geleden. Daar les ik ook nog iets over in de krant. Want de zangeres waar het hier om gaat hoeft niet bang te zijn dat ze wordt aangevallen door fans of oproerkraaiers in de dansgroep die altijd met haar optreedt en die je ook op televisie ziet. Want in die groep zit namelijk René Koningsverander. En hij is karatekampioen en hij beschermt Anita Meijer.

0: En ze staat inmiddels al 3 weken aan de top, deze week in 1981. Anita Meijer en Why Tell Me Why. We komen binnenkort wel weer terug in deze jaargang. Maar volgende week maken we even ruimte voor de jaren 60. De week van de 60's begint komende zaterdag. En doen we uiteraard ook aan mee in het Gouden Weekend met 2 heerlijke jaargangen dus uit die tijd.
1: Even voor 7. Radio.
0: Dit is mijn zoete toetje van vandaag. Ik lees in de krant nog dat hij eind oktober 1981 naar ons land komt. De stem die u moet zien, Julio Iglesias. Goedenavond.

0: voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen diners, al voor €169.
1: Voordeeluitjes.nl. Noodsituatie? Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
0: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
2: voordeeluitjes.nl.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
7: 80 jaar, de taart vast aangesneden, tijd voor visite. Oh, mijn kleinzoon. HBD, oma. Taarticoontje.
8: Niemand wordt happy van een app. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
9: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
10: Oh nee, verzekering.
9: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
10: Oh, wil ik wel.
9: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
11: Nieuwe klant, stuur je eerste kaartje gratis bij Kaartje to go.
12: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
13: Radio M Utrecht.
14: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland ook niet aanvalt. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In een café in Eindhoven heeft een vrouw gisteravond om zich heen gespoten met pepperspray. Er waren op dat moment zo'n 70 mensen binnen. Bezoekers en medewerkers kregen last van hun ogen en moesten naar buiten, meldt Omroep Brabant. De actie van de vrouw is vastgelegd op camerabeelden. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de Poolse minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreigingen uit Rusland. Oud-Feyenoord-doelman Henk van der Bijl is overleden. Hij was de oudste nog levende Feyenoorder. De keeper was een geboren Rotterdammer en vanaf zijn 12e was hij lid van de club. Van der Bijl speelde in de jaren 40 en 50 meer dan 200 wedstrijden. Hij was 101. Het weer vanavond opklaringen, een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Baan je in een andere wereld. Metershoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonderwalls, nu in Museum Gouda.
16: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt. Met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
15: Wonderwalls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
17: Dit is
12: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: De avond van de nostalgie. Een avond op

0: avond van de nostalgie.
1: Een avond om nooit te vergeten.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Straks om 9 uur gaan er weer treinen rijden tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot, zegt ProRail. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij bereid is een akkoord te sluiten met Rusland over een staakt het vuren. Hij reageert op een korte mededeling van president Trump dat Oekraïne en Rusland beloven elkaars energievoorziening niet aan te vallen. De afspraak zou onmiddellijk ingaan. Zelensky zegt dat hij nog van niks weet, maar dat hij een akkoord wil sluiten als Rusland belooft ook niet aan te vallen. Rusland heeft nog niet gereageerd. Beide landen vallen al maanden elkaars energievoorziening aan, zoals raffinaderijen en olieopslagplaatsen. In Polen is iemand gearresteerd vanwege de plannen voor een aanslag op premier Tusk en de minister van Defensie. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Wie het is en wat de verdachte van plan zou zijn, is niet bekendgemaakt. De Poolse Binnenlandse Veiligheidsdienst kreeg een e-mail over de dreiging en schakelde de politie in. Politie en veiligheidsdiensten in Polen zijn extra op hun hoede voor hybride dreiging uit Rusland. Zuid-Korea heeft voor het eerst een middelgroot containerschip naar Europa gestuurd via de Noordelijke IJszee. Vergeleken met de tocht via het Suezkanaal scheelt het de helft. Door klimaatverandering is de IJszee zomers bevaarbaar zonder ijsbrekers. En Zuid-Korea ziet grote commerciële mogelijkheden. En het weer, vanavond opklaringen en nog enkele buien. Een heldere nacht, het wordt 9 tot 12 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: De avond van de nostalgie. Een avond...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten, Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de kust. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het Saoedische vliegveld 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. En de Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk van een schip. Vanaf rond deze tijd rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. En het weer vanavond opklaringen. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv en in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaar volgens Trump elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou het bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saudi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de internationale luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saudi-Arabië beloofde krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Een deel van het strand van Scheveningen is een tijd afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp. Gedacht werd dat het een zeemijn was. Wandelaars ontdekten het begroeide bolle voorwerp vanmiddag in de branding. De politie hield het publiek op een afstand en de explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een oude boei. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht wordt dat dat kwam door een virus. Uit sectie is nu duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht met 9 tot 12 graden. Morgen is plaatselijk mist, verder droog met zon en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: is even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: En Jimmy Helms met zijn heldere, mooie, hoge stem. Aan het begin van deze uitzending. Gonna make you an offer you can't refuse. Nou, daar ga ik. Jij mag het komend uur lekker blijven luisteren. Naar de mooiste liedjes over de liefde. Is dat nou geen aanbod dat je niet kan weigeren? Ik moet er een beetje om lachen, maar het is natuurlijk wel waar. Want als je tot 11 uur bij me blijft hier op Radio M Utrecht, dan hoor je onder meer Cresip, Celine Dion, Gilbert O'Sullivan en Herman van Veen. En nog meer Nederlandse artiesten te bespeuren in deze uitzending. Want ik begin nu met Paul de Leeuw en Voorbij.

Zo'n prachtig liedje, Don't Give Up. Het geeft je kracht, hopelijk, voor wat jij ook niet op mag geven. Een artieste die denk ik iedereen wel heel hoog heeft zitten, is Carole King. En ik draai haar nu voor jou op Radio M Utrecht.

heb me nooit echt gerealiseerd hoe mooi Herman van Veen Suzanne heeft gecoverd van Leonard Cohen. Ik hoorde laatst iemand anders dit liedje zingen. En toen dacht ik, nee, van Herman van Veen blijf je af. Op Radio M Utrecht nu Andrea Bocelli.

Heb je een beetje een fijne zondagavond? Ik hoop het maar. Ik hoop dat de love songs hem een beetje gezelliger maken, mooier, liever. Dat ene liedje, dat kan je net even in een bepaalde stemming brengen waarvan je denkt, oh ja, dit ga ik even vasthouden. Dit is prettig. Of misschien deze woorden wel. De zomer is voorbij en een natte tijd breekt aan. Het warme weer maakt de weg vrij. Het najaar komt eraan. De herfst met al zijn kleurenpracht, maar ook met storm en regen. De zon neemt snel af in kracht en komt de wolken tegen. De tijd misschien wat somber vol gemis. Maar laat ons niet vergeten dat hij ook heel prachtig is. En dat moet iedereen weten. Ga erop uit en ja, geniet van de veelheid van kleuren. En nee, sluit je ogen niet. Snuif op die herfstige geuren.

Joe Cocker op Radio M Utrecht samen met Jennifer Warnes natuurlijk. Wat een prachtig liedje is dit toch. Up Where We Belong. Straks hoor je nog de klassieker van Celine Dion. Het liedje dat iedereen kent van haar. My Heart Will Go On. Eerst genieten van Gilbert O'Sullivan.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump vandaag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Wel meldde Rusland dat bij Moskou het vliegverkeer een tijd stil lag vanwege Oekraïense drones. Bij een nieuwe aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is een onbekend aantal mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Gisteren kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh dan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist en ook voor beschieting van olieinstallaties. Saoedi-Arabië steunt de regering, de tegenstander van de Houthis. De directeur van Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam is overleden. Ina Klaassen was ernstig ziek. Ze stond de afgelopen 7 jaar aan het roer van het museum. Het gemeentebestuur van Rotterdam zegt dat de stad een mooi mens verliest met een hart voor kunst en cultuur. Klaassen was 57. Het strand van Scheveningen is gedeeltelijk dicht geweest na de vondst van een verdacht bolvormig object. Gedacht werd dat het een zeemijn was. De EOD stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijk stuk was van een oude boei. 5 dode herten, deze week in Maasland in Zuid-Holland, zijn niet bezweken aan een virus, maar aan ongekookte rijst. Sectie wees uit dat ze rijst hadden gegeten die in hun maag was uitgezet. Het hertenkamp in Maasland, waar de dieren zaten, weet niet wie de rijst in de voederbakken heeft gedaan. Het weer, opklaringen, nog enkele buien en een heldere nacht. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en zon. En het wordt morgen 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft volgens president Zelensky een energiecentrale beschoten in Kharkiv, in het oosten van Oekraïne. 6 mensen zouden gewond zijn geraakt. Uit de videoboodschap van Zelensky valt niet op te maken of de aanval kwam na de mededeling van president Trump dat Rusland en Oekraïne een staakt het vuren zouden hebben afgesproken. Ze zouden elkaars energievoorziening niet meer onder vuur nemen. Volgens Trump zou dat bestand onmiddellijk ingaan. Zelensky zei van niks te weten. Rusland heeft nog niet gereageerd. Saoedi-Arabië meldt een aanval op het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Ook wordt een nieuwe aanval gemeld op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh. De passagiersterminal zou zijn geraakt. Gisteren kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Houthis melden een Saoedische aanval op een door hen gecontroleerde luchthaven in Jemen. Sinds 9 uur vanavond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Dat is een paar uur eerder dan gedacht, meldt ProRail. Gisterochtend bleek

0: dat een afgesloten toegangsdeur van een technische ruimte onder een spoorbrug was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlot. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was, vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer, in het noorden nog enkele buien, verder een heldere nacht met 5 tot 9 graden. Morgen eerst plaatselijk mist, verder droog en wat zon en dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: dag.
1: We zijn heel benieuwd inderdaad naar jullie reacties.
0: Met nieuws en bijzonderheden uit de regio.
2: Laat het weten. App van RTV Utrecht.
0: De beste muziek.
2: Een blik op de weg.
0: En het uitgebreide weerbericht door Grita en Margot. Een goed begin is het halve werk. Dus sta op met Radio M Utrecht. En luister elke werkdag vanaf 6 uur naar Utrecht is wakker.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Perzische Golf. Zaterdag kwamen bij een Houthi-aanval vanuit Jemen op het vliegveld van Riyadh 13 mensen om het leven. Zeker 300 mensen raakten gewond. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hem vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. In een hertenkamp in Maasland in Zuid-Holland zijn afgelopen

0: week 5 herten onverwacht doodgegaan. Gedacht werd dat het kwam door een virus. Uit sectie is duidelijk geworden dat de dieren een grote hoeveelheid ongekookte rijst hadden gegeten. Wie de rijst aan de herten in Maasland heeft gegeven, is niet bekend. Sinds 9 uur gisteravond rijden er weer treinen tussen Rotterdam en Delft. Het treinverkeer werd stilgelegd vanwege brandstichting in een technische ruimte onder een spoorbrug. Die was opengebroken. Binnen stonden kabels van het treinbeveiligingssysteem in brand. Het herstel ging vlotter dan verwacht. De politie in Rotterdam is nog bezig met het onderzoek naar de daders. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima van 5 tot 9 graden. De komende dag eerst kans op mist, verder droog met af en toe zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op de N233 bij Kesteren in de Betuwe zijn bij een ernstig ongeluk gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Het ongeluk gebeurde kort voor 11 uur. Dagblad De Gelderlander meldt dat de brandweer, 6 ambulances en 2 traumahelikopters werden opgeroepen. Een van de auto's kwam op zijn kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, aldus de krant. De N233 blijft tussen Kesteren en de A15 de komende uren afgesloten. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal van het vliegveld zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke